een kreeg heeft af toe. Man moet zich dat maar zo verstellen dat die zandje uitgekleefd, uitgewandert uit Canada en had ik in ieder geval nog allerhand ervaringen wanneer ik erleef dan weens vertaald van allerhand kreegs. En nu komen zij, zijn ze nog maar groots aangesiedeld en unja kanerne donna wordt de eerste kerk aangewerkt in Oosterwijk. In dat dorp waar ik van herkom, door staat de oudste kerk van de kolonie Manor, de eerste Schako. En daar hebben ze, während de kerk, teubedeut hebben ze de aangewerkt. De hand de kanerne devre geheerd, während de aanweiging. Interessant. Zo. Wat jaffert van deuwe van wada? Wie hand makkel jet halje dag wada? De jansje wat dat worden genoite Canada worden schaftig zijn. 13 grad lichttemperatuur en 18 grad hechttemperatuur en 60% chans verreen. Zo zijn we mal, wenn jeder einer met dit voor de einen scheinen, scheinet voor de anderen aanpassen, dat wada dan nu verlengt. En het nächste Hörchen waren es dann mal in Leuton.

0: Bibelleraar als prediker Elmer Rema. We hebben nu al een meerdere programma designen dat de Bijbel ons wist dat we een hoogpriester hebben, die ons voor God vertreden deed. We zagen dat Jezus zelfs de hoogpriester is en kan onze Schwachheiten verstonen, wie zij krijgsel versorgt wordt als wir wollen. En dat is de vandaagse lektion waar we zeinen dat de Schrijver wieder erklären deed wer Jezus is en wie waren nog zeinen dat de Schrijver een probleem had en vooral te erklären, wer Jesus Christus wirklich ist, en wat seine Stellung ist, wer in den Menschen, wo heute geschrieben wird, wer in den Menschen, wo heute geschrieben wird, sind scheinbar noch nicht fähig, der deepe Wahrheiten zu verstehen, wie sie noch zu fleischliche Sonnen sind. Ich lade ihn nur weiter an, angeschaut zu bleiben, zu sein, was die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren hat. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du jede Person weiter machst, wirklich sehen. Amen. Hier ist weiter mitgehend, Prediger Elmer Rema.
1: Von dort, wo wir weiter in Hebräer, das 5. Kapitel sind. Wir waren die 7. der die 14. Vers studieren. Das Thema ist noch immer der Herr Jesus Christus, der ans hohe Priester ist. Nu, mijn vriend, hij kan bloos dien hoge priester zijn, wanneer du te am je heren deest. Verzonen die am afzijen, wordt hij de rechter zijn. Ober dat brugt niet zo zijn, als de Heer Jezus op deze eerd weer hij niet een priester. De oude bond dat God met de Israëlieten gemaakt had, zegt bloos dat zonen die leven zijn nakomen weer kunnen als priester dienen. Dat weer dat wat dat je zaad zegt. Jezus weer van dat Judastam, nor dat vlees nog, en daarbij kon hij niet op deze eerd een priester zijn. Geen mens kon zo'n ambt op zichzelf nemen. We moeten de 7e tot 14e vers in betracht nemen met de eerste vers en dat 5e kapitel. Ik wil nu de 4e, 30e, 6e vers en dat 5e kapitel lezen, zodat het toe hangt. En geen neemt de eer op zichzelf, maar hij moet van God beroepen zijn, zoals ons weer. Zo neemt Christus ook niet deze eer op zichzelf een hoge priester te worden, maar die te arm zegt, du bist mijn zoon, vandaar zie ik die vader geworden. Zoals hij ook op een andere steed zegt, du bist voor eeuwig een priester en Melchizedek zijn ordning. Wat we in de 7e tot 14e vers hebben, is op deze vers geboet. God had de leven nakomen in het Oude Testament tot het priestertum beroept. Ze zullen in dat zelt en den tempel als God zijn priester dienen. Zo zullen de mensen er een note naar de Heer der de opfer brengen. Zoals de priester in het Oude Testament, zo weer Jezus ook als hoge priester en gestalt van God. De schrijver brengt twee schriften van het Oude Testament in, zodat deze werkelijkheid kan vastgesteld worden. Dat eerste, du bist mijn zoon, vandaar zie ik dien vader geworden, is van den tweede psalm genomen. Dit meent niet dat Jezus een aanvang had als een gewenlijke mens. In de eeuwigheid, eer de wereld erschaft wordt, plant God dat Jezus voor de zind sterven wordt. Als een zoon, wordt hij zijn vader zijn willen donen. En dan dat tweede, du bist voor eeuwig een priester en Melchizedek zijn ordning, is van den 110e psalm genomen. Dit Melchizedek is een zeer interessante mens. We weten niets van hem, buiten wat we van hem in dat eerste Mozesboek, dat 14e kapitel lezen. Abraham, zijn vriend, een erediener, hadden een gewenst even een chenig gekregen en hadden al die inwoners van Sodom en Gomorra en dat staf den Rob met aan teruggebracht. Melchizedek kwam Abraham en tegen en geef aan God zijn zegen. Hij had ook brood en wijn gebracht. Hij weer een priester van de Allerhoogste God. Hij weer ook de chenig van Salem, oder de vrede, en ook de chenig van gerechtigheid. We weten niet hoe hij woont, wer zijn elderen waren, wanneer hij geboren weer, oder de dag van zijn dood. Hij wordt ons hier vergesteld als een voorbeeld van de Heer Jezus. God nam de Heer Jezus een hoge priester en Melchizedek zijn ordening. en dat is voor eeuwig vastgesteld.

De Heer Jezus is de aanvang en dat eind. Hij is immer geweest en wordt ook eeuwig blijven. In Johannes, dat eerste kapitel, de eerste twee vers en dan ook de 14e vers, staat het geschreven, im Anfang weer dat woord, en dat woord weer bij God, en God weer dat woord. Datzelfde weer im Anfang bij God. En dan de 14e vers, en dat woord wordt vlees en mens, en woont mankens, en wie zagen zijn heerlijkheid, zoals een vader zijn eentje zien, val je nood en waarheid. En Openbaring, dat eerste kapitel, de 8e vers, zegt Jezus, ik zie dat A en dat O, zegt de Heer God, die door is en die door weer, en die door komen wordt, die Almachtige. Dat zijn de eerste en laatste latere in dat Griechische ABC. Dit is Jezus, ons Heiland, ons Heer, ons God, en nu ons Hoge Priester. Nu de 7e vers in het 5e kapitel. De haft en de dag, als hij opgeëerd weer, je beet en je pracht met tronen en schreeën, door dem die am raden kon van dood. En wordt er heet, wil zij Gottesfürchtig weer. De Bijbel vertelt ons van dreimal dat Jezus hielen deed, als hij op deze eerd weer. Dat kan zijn dat hij meermal als dat hiel, over ons worden bloos van dreimal beschreven. Eenmaal weer bij Lazarus in graf. En dan eenmaal als hij even de stad Jeruzalem gecheckt had, en dan eenmaal in Garden Gethsemane. Hij hield bij Lazarus in graf, wanneer hij ook wist dat hij aan afwijken wordt van de dood. Dat deed aan leid dat hij dood zoveel schade doen kan. Dat kan een grote troost voor ons zijn, wanneer wij bij een leefster zijn graf stonden. Hij hield even de stad Jeruzalem, wil zij wist wat met aan in de toekomst passeren wordt. Wil zij zich jegen God in zijn weg gestalt houden en arm om triets nodig worden. Jezus hield hem gode, en dat is wat ik geleef die schrijven hier in zijn haft. We kennen van dit in de evangeliumsbeke lezen, in Matthäus 26, Markus 14 en Lucas 22. In Johannes dat 17e kapitel, hebben we dem Heer Jezus zijn gebed, waar hij zijn jinge en God zijn hang onvertrouwen deed. Ober in Lucas, dat 22e kapitel, 41 bij 44e vers, staat dit geschreven. En hij ging ongeveer zoveel wieder van aan, als een steen smieten kon, en kneed zich haan en bed, en zeid, Vader, wann du wist, dan neem dit kuffel weich van mij. Doch niet wat ik wel, ober zo als du wist. Dan kwam een engel van hemel en strook aan. In grote angst bed hij nog ernstig, en zijn zweet weer zo als grote drappen bloot, die op de eerd vallen. Dit moet voor Jezus zeer zwaar zijn geweest. De Hebreeën schrijven zegt dat God zijn gebed eerd, also weer dat kuffel niet, den dood op een triets, wilst Jezus deed op een triets storven. Dit is eindelijk een grote geheimnis, en wie weet niet krijgt wat alles met dit en je sloten weer. Dat kan zijn dat hij dood hem door hem gode nemen wil, eer hij om triets wordt komen, zoals dat bestemd weer. Dat kan ook zijn dat door hem gode, de Heer Jezus schuldig wordt gemaakt voor onze zind. Doch weer hij reinen en bezoedeld. Jezus weer niemals van zijn vader afgesneden, aber als die zind op hem gelegd weer, dan zit Jezus om triets, als dat gans diester weer, mijn God, waarom hast du mij verloten? Jezus moest weten dat de vader arm vader met zichzelf terugstalen wordt, en hij deed. God hield zijn gebed. Mijn vriend, de Heer Jezus ging door al dit, zodat hij die en mij naar God brengen kan. Hast du dat voor diezelfde aangenomen? Dat wordt vielleicht immer een geheimnis blijven, wat wie arm doorwegen in hemel vragen kennen. De Bijbel had dat klaar gemaakt, derg voorzijgen, dat de Heer Jezus op een triets zijn leven aangeven wordt, en zijn bloed door uitgegoten wordt worden. De 22e psalm reed van hoe dat met een mens weer die getrietzigd wordt. En dan Jesaja 53 reed van hoe God onze zind op Jezus leien wordt. En dat derde Mozeboek, het 17e kapitel, de 11e vers,
zeigt en bloot as dat chapelijk het leven. En ik heb je dat op den altaar gegeven, dat je daarom het verzengd worden. Dat bloot is de verzending. Wils dat leven, dat bijna is. Dan zei de Heer Jezus dit te Nicodemus in Johannes 3:14. En zoals Mozes de slang in de wildernis ophangt, zo moet de mensen zijn ook naar Jehovah worden. De Heer Jezus geeft zijn leven gans aan te zijn voordat. En God hier zien je bed wat hem dat alles en sluiten wordt. Hij starf. Hij stond van dood op. En jij trek nu zijn voordat in hemel. En door zade zich dood bij God zijn rechte hand. Hij bed door nu voor God zijn tjinge. En jo, hij wordt bood voor zijn tjinge komen. Was du een van die zinnen? De zevende vers in dat vijfde kapitel zegt ook dat Jezus God is vechtig weer. Wat kan dat meenen? De vers zegt dat God zijn gebed hier wil zijn God is vechtig weer. Dit is anders als even wat slecht het angst haar. Dat heeft ook een zin van hoge respect te hebben. En God zegt Jezus niet zo als ik wel, maar zo als du wist. Daardoor bewijst Jezus zijn hoge respect voor zijn vader, God. Zo'n hoge respect voor God is de aanvang van de wijsheid, zoals de Sprekerboek schreef, door Van Reet.

Nu dat vijfde kapitel de achtste betiende vers. En wanneer hij ook een zin via, leert hij dacht dat lieden gehoorzaam te zijn. En wordt volkomen gemaakt en weer de oorzaak voor de eeuwige radung voor al den die aan gehoorzaam zijn. Van God bestemd een hoge priester, om Melchizedek zijn ordening te zijn. De eerste woord en deze vers zijn zwaar te verstaan. Ik weet niet wat dat alles bedoelde deed. Ik weet wat dat woord gehoorzaam meent. En ik weet dat we moeten leren gehoorzaam te zijn. O mijn vriend, dat we Jezus, de God is een, de Godman, God, die een menschenkörper aangenomen had, zodat hij ons nog de radung vieren kan. Moest hij leren gehoorzaam te zijn? Dat is wat deze schrift zegt. En dat zegt ook dat hij wordt volkomen gemaakt. Wie hij niet al volkomen, wil zij in alle eeuwigheid door wie? Zeed hij niet door de Juden, wer kan mij een zin verschmieten? Dat is te zijn dat we hier nog een geheimnis hebben. Hier is een waarheid dat we niet ganz verstaan en begrepen kunnen. Vielleicht kunnen deze vers en Filippen ons hier helpen. Filippen de tweede kapitel, de vijfde en achtste vers. Dat zou denken als Jezus Christus dacht, die van natuur uit God weer, over God gelijk zijn, niet met geweld moest vastgeholen worden. Leven moet zichzelf ohne eer, neemt knijts natuur aan, en wordt geboren en aanzien, zoals een gewöhnlicher mens, en demütigt zichzelf en wordt gehoorzaam, bad om dood, sogar den dood om kreuz. Verdem dat Jezus naar deze eer kwam, bracht hij niet gehoorzaam zijn tot irgendwem. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest werden immer alle enig en eend, en einer zo heilig als de andere. Maar zodat God ons van de zin raden kon, wordt Jezus ongedaan tot zijn Vader en wordt gehoorzaam tot hem, zodat hij de raden voor zich brengen kon, zoals God dat bestemd had. Jezus wordt gehoorzaam, maar om dood. Als Jezus op deze eerd predigt deed, zei hij volken dat hij gekomen was, zodat hij de voeders in Welle doen kon. Zo'n Welle bracht Jezus naar Kriets, waar hij zijn leven aangeeft en zijn bloed uitgeten deed, zodat du en ik kunnen derg den geloven zelig worden. De weerd en de negende vers en wordt volkomen gemaakt, zijn met de weerd derg lieden gehoorzaam te zijn verbonden. Alles wat God van hem verlangt, had hij voor zich gemaakt. Daar weer nus dat eeuwige bleven weer van alles dat God bestemd had. Jezus wordt in alle zaken zo verzacht als wie zijn, ober ohne zin. Hij heeft alles geleden wat wie lieden. Hij kan ons verstaan en moet toespreken, wils hij weet hoe ons dat geeft. Also is hij in alle zaken volkomen gemaakt. Wils dat zo is, weer dat ook de oorzaak waarom hij de eeuwige radung brengen kan voor al den die aan gehoorzaam zijn. Daar waren mensen die Jezus vroegen wat ze doen moesten, dat ze kunnen zelig worden. Dit is wat we in Johannes 6, 28 en 29 lezen. Dan zeiden ze te hem, dat heette Jezus, wat zullen we doen om God zijn woord te werken? Jezus antwoordde en zei te hem, dit is God zijn woord, dat je aan dem geleven, dem hij gezegd heeft. Wist u een woord doen dat God je gevallen wordt? Nou dan geleef aan dem Heer Jezus, en zie je gehoorzaam te hem. Jezus zei en waarheid zei ik niet. Wer mijn woord hiert en dem geleef, dem hij gezegd heeft, heeft dat eeuwig leven en kämpft niet in je recht. Aber is van dood tot leven gekomen. Dat is Johannes 5, 24. Jezus zei ook dit in Matthäus 11, 28. Komt nu mij alle die je schwor arbeiden en beloden zijn, ik wil je teruggeven. Du moet nu aan komen en aan dan nog vragen, zei maar. God heeft bestemd dat Jezus Christus een hoge priester naar Melchizedek zijn ordening zal zijn. De schrijver wordt nog veel van dat te zeggen hebben. We hebben al gezien dat Jezus niet een priester naar ons zijn ordening kan zijn, wil hij niet van dat leefje storm gekomen weer. Jezus nu dat vlees nu, weer een nakomer van dat Judastorm, en dat weer de storm van woord dooft gekomen weer. God had dooft versproken, dat er immer een van zijn nakomer op den troon zetten wordt.
Aber der Tschenichrek ward von Nebuchadnezzar vernicht. Und seit der Zeit ist der Tschenichrek, über der Tschenichrek gewasst, willst der Tschenichrek es. Aber dort wird andere, wann Jesus Trägner des Erd kommen wird. Er wird der Tschenichrek weiter abstahlen und wird über den in der ganzen Welt regieren. Jesus ist aber auch von Gott als höherer Priester, nur Melchizedek seine Ordnung bestimmt. Er lebt ewiglich und deswegen wird sein Priestertum in sein Königreich niemals zu einkommen. Nun der 11. bis 14. Vers. Von dem habe ich viel zu sagen, aber dort ist schwer klar zu machen, wie sie stamp sind mit dem Heere. Dann waren sie noch die Zeit noch, als solle Lehrer sein. Hat je dort noch nötig, dat man jünt noch leert, wat die grundlos sind van de Anfang van zijn Red. En zijn zonen geworden, den Malch fehlt, en nicht storchet eten. Dan wer nach on Malch leven mat, is ohne Erfahrung, en dat gerechtigheids woord, dan he is nach een junger Kind. Ober storchet eten is voor zonen, die vollkommen sind. Zonen, die zich im Sinn geëift hat tussen God

schwor den te bereden dat het een eeuwige thema is en dat ze dat aannemen zullen. Wanneer mensen dat niet hier willen, dan worden ze dat ook niet begrepen kennen. Als Paulus de Timotheus wegen de laatste dag schreef, had hij dit te zeggen in 2 Timotheus 4, de eerste 4 vers. Ik vermoon die eerens niet, vergat in Christus Jezus, die de levende en dodes rechter wordt, die zien komen en zien rijk, preed dat woord. Zie rijdt de rechte tijd of de aanrechte tijd. Wees aan waar ze schuldig zijn. Stroof waar nedig. Vermoon met al het geduld en je rechten. Dan door wordt een tijd komen, wanneer ze niet worden willen je zonde leer aannemen. Ober no ere eigen last worden ze zich leren. Toproepen die ere uren tjettelen worden. Aan de ene hand worden ze ere uren van de waarheid wegdraaien. Aan de andere hand worden ze zich wegdraaien, no, fobelen. De leer van Melchizedek weer niet een eenvoudige thema. Ober die schrijver kan dit niet klaarmaken te aan, wil ze dat niet hier willen. En daarwegen kunnen ze dat ook niet begrijpen. De mensen tot wem dit brief geschreven wordt, kunnen niet als sterke Christen aangezien worden. Ze werden zo als baby's en kunnen niet sterke eten verdragen. Dat is schuld, want Christen niet aan geloven abwassen, zeer schuld. God zijn woord is voor de ziel wat eten is voor de karper. Een mens die abgewassen is en zwaar arbeidet deed, kan niet met zijn arbeid aanhullen wanneer hij bloos melk drinken deed. Een kleine kind moet melk hebben, maar dat neemt niet lang, wat zo'n kind sterk het eten moet hebben. Wanneer een mens groot bekeerd is, dan moet aan de melk van God zijn woord gegeven worden, maar wanneer hij wassen wil, dan moet aan dat sterk het eten van God zijn woord gegeven worden. Dit is wat de schrijver verstalen deed. De trouble weer niet met dat reden, dat weer met dat heren. We moeten harken tot wat God te zeggen heeft. We moeten God zijn woord leven en aannemen en ons leven aanwenden zoals we eten en ons charpen en nemen. Deze mensen, tot wem dit brief geschreven wordt, weer zonen die dat nedig hadden dat aan nog bloos melk gegeven moest, dat we zeer schuld, ze waren niet sterke Christen. Dat is niet God zijn willen, dat mensen bloos uit de haal blijven zullen. Hij wil haar dat ze zullen en er geloven wassen. God zijn willen is dat we alle zo wassen zullen, dat we kunnen volkomen zijn. Dat heet zo volkomen op deze eer te zijn als dat voor Christen mogelijk is. Zonen die nog baby's en dat christelijk het leven zijn, worden niet die onderscheid tussen goed en slecht weten. De enige weg hoe een Christ zo'n onderscheid weten kan, is dat hij acht geeft tot God zijn woord. Wanneer du een nieuwe Christ bist, dan laat me die motto spreken, neem veel tijd en God zijn woord te zenden. Doe dat ieder dag. Doe dat en dien leven aanwenden. Zie je hoorzaam tot wat du en God zijn woord vindt. En du wast en zijn genoeg en dien geloven wassen. Lees God zijn woord, leven als veel andere beker, vriend. De schrift geeft ons moed en wist ons hoe we wassen kennen en hoe we wandelen zullen. God heeft gewisse mensen gaven gegeven, zodat ze de schrift recht uitleiden kennen, zodat mensen dat verstaan kennen en dat aanwenden kennen. Efeze dat vierde kapitel, 15e en 16e vers, zegt, en leef met wie de waarheid reden, dat wie in alle hen zegt, en arm en in wassen. Die dat hoopt is, Christus, van wem dat ganse lief topgepast is en topgebracht wordt, der in jeder je lenk, en doordat de charpe was, dat deze zichzelf abboet. Als Peter van valse leren in de laatste tijd reden deed, zei hij ook dit in 2 Petrus 3, 17 tot 18. Daarom, mijn liefste, wil je dit en vooruit weten? Ziet verzichtig dat je niet weggeleid worden door de gezaadsloze valsheid en van je standhoofd afvallen. Oberwost en ons Herrn Heiland Jesus Christus zijn genoot en erkentnis. Am je het alle heerlijkheid, beides nu en in alle eeuwigheid. Amen. Wanneer du een Christ bist, dan mocht de Heer die sterk maken en geloven. Wanneer du nog in die zin wandelst, dan weet nu, dat du ver God zijn rechterstoel stonen worst

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je woorden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in jut met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nur denselben Radiosender, wo ihr noch horchen.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma De Brie, Mam te Mam. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet toespreken.
2: Hallo mamas. Welkom hier vandaag bij ons Mam te Mam programma. Ik vreem me dat je ingeschult hebt. Hier is Susie met je. En ik hoop dat we hier alle topken een gescheine gezegende tijd hebben. Heb je al mooi voor ons wat je bent en gaat nog wat je vraagt? En dat je beer is niet beantwoord worden? Daarvan handelt zich ons programma vandaan. Dit is een weitere artikel uit dat boek dat je beer wat alles veranderen deed. De schrijver nannt je vele leeuwen op voor het unbedingt wichtig en nodig is dat we God aanbeden doen. Per je werk reden we van twijfel. Waarom dat nodig is God loven en onbeden, wanneer we ook twijfel hebben, en van deren handelt zich dort am van onze gebeden niet erhielt worden. We horen onze eerst een leid aan, en dan gaan we hier weer in deze artikel nemen.

Wat is ontbering? Ontbering is een glaubensakt, bewoont wie aan zijn himmlische voeren wiesen, dat wie weiden in erkennen, dat zijn plons voor ons geld zijn, wann wie ook niet immer een antwoord op onze gebeden zijn. Heb je al moe voor wat gebed en gebed en gebed en nog langer gebed, en trotzdem geen antwoord gekregen? Vielleicht heeft je iemand verlaat, wat zich einfach niet geändert heeft, krijgen de ontwisser je voor die persoon gebed aan. Oder vielleicht heb je al immer ware en immer ware gebed voor je financiële leer. Aber jeder Monat mag je door am Zorin merken, dat je vielleicht woon je huis verliert. Oder vielleicht heb je al meer als wat je kent aan am Heilung gebed, aber die Krankheit kommt einfach nicht unter Kontrolle. Wenn es so uitlaat, als wenn unsere Gebete nicht erhielt worden, wer wie vielleicht am liebsten abgeben oder jammerieren oder die Taufe sich verlieren, und es steht stark zu bleiben und zu wachen. Wenn wir die Taufe sich verlieren, wisst dort, dass wir so tief verlaat worden, dass wir nicht mehr die Kraft oder die Hoffnung haben, wieder zu beten. Dat bedeutet, dat wie al zo lang zijn enttäuscht gewas, dat wie langsam anfangen te glauben, dat zich nisch jemals meer ändern wird. Für diesen Fall, haft die Welt nisch anzubieden, wat du kan heilen. Die Welt haupt sich in seine Stittfalle gewöhnlich uit met Alkohol, Drogen, oder met Ramschlupen, oder met Wuttig worden. Wuttig worden passiert ganz werken gegen Gott. Wenn's wie Gott nicht greifen kann, sieht eine Person sich eine Gelegenheit, ab eine andere Person da zu werden. Ein Mann braucht vielleicht seine Frau an, oder eine Frau misshandelt ihr Kind, oder vielleicht sogar ein Freund. Der Mann, der seinen Freund mit Wohnheit abschaffen hat, hat angebracht, ist wahrscheinlich viel wirklicher abgeht, als ab den Mensch, der er angebracht hat. Bloß er weiß dort nicht. Sei je ook al mal ab Gott so wirklich was, wen hij jene gebeden nicht erhielt haf? Vielleicht is jene antwoord, ik zijn ganz zeer im Bette, dat zich de zaak, wo ik al zo lang voor gebed haf, nicht verändert haf, aber ik zijn nicht zeer ab Gott. Aber hör ich mal, wann wie wirklich zijn, wen onze gebeden nicht erhielt worden, dan zei wie ab Gott wirklich. Glaub mir, ik weet wovon ik red. Ik had het zelfs beleefd. En uit deze enttäuschung, bitterheid en moedloosheid geeft dat bloos een einzigen uitweg. Dat is lobprijs. Wanneer ik langzaam de geduld verlie, wen een gebed niet zo erhielt wordt, zoals ik dat mocht willen, dan hul ik stel en bid God aan als den alwetenden, almachtigen Herrn van de ganze wereld. Ik geloof aan de ver dat hij trouw en vertrouwenswaardig is. Van ik God loof, erken ik eier dat ik met mijn twijfel en met mijn enttäuschung zinien doe en ik kon deze schuld voor God bekennen. Van ik God aanbid, erken ik lichter dat God gerade is als alles waarom ik beden doe. Dat houdt mij te vertrouwen dat God mijn gebeden gehoord heeft en dat hij die op zijn weg en te zijn tijd wat beantwoorden. Dat houdt mij deze leeuw aan God af te geven en om aan te vertrouwen dat hij den uitweg goed merken wordt. Dat geeft mij een nieuwe toevoegd waar te geloven. Wanneer God bij dat eerste aantekenen van enttäuschung of moedloosheid loven doen, wordt hij ons de uwen voor de waarheid opmerken en ons helpen de dingen met zijn uwen te zijn. So wat zou wie dan eine Zwischentiet doen? Te de Bibelstiet könne früh büter den Tod von ihr Mann nur schlammeret passieren, als dat ze könnt keine Kinder haben. Damals wird dat immer angesehen, als wenn dat de früh ihre Schuld wird, wenn sie nicht könnt Kinder haben. Dit gilt als ne Strafe von Gott für die Sinn, wat de früh hat. Er wird ganz veracht. Alle Mann kijkt ab er rauf. Ein Mann kann sich sogar von ihr schäden, du fair. Als der Prophet Jesaja verutsagen deut, dass Jerusalem war er wohl abgebiet worden, verglichte den Zustand mit der Stadt,
met een vrouw die niet kinder had. Hij vader de Israëlieten op en deze leeuw te zijn. Hij zei, vrede die onvruchtbare, wat jij niet kinder heeft ter wereld gebracht. De lucht zijn, want je nog helemaal best een weideel je was. Wings de verloten vrouw wat mij kinder had als die wat met de mond op bleef. Krijg zo zal wie ook reageren in ons leven op gebeuren wat niet erheerd worden, of op situaties wat zich zo zien als van de kein uitweg is. Wie zou een God loopleider zijn en aan wat hij ons uit deze leeuw uitvieren? Wie zou een God loopleider zijn? Die God wat ons kon uit de drie brengen, wat aan ons in onze omstande kon wat niet schaffen. De Bibel vertelt van meerdere vrouwen wat niet kun kinder haan, over God hier erroren en vele jaren later erfeld hij deze gebeden. Elisabeth en Sarah waren al bed wied en dat alle nan, voor het menschliche zijn al niet meer mogelijk werd dat een vrouw nog kunnen kind haan. Over wanneer ze het niet dachten dat ihre gebeden waren erhit worden, waren ze God doorheen niet beter. Wanneer vrouw te jane tijd kon zijn en God loven, wanneer ze ook geen kinder had, dan kan wie ook God loven, wanneer onze gebeden ook niet erhit worden. Doe met wies wie onze entschloten het, dat wie niet worden, hoopnungslos oder verbeterd worden. Wanneer wie einen droom han, wat zich jaar voor jaar einfach niet in de werkelijkheid versaten dat, en dat schien zich zo als er geen mogelijkheid dat dat wat passiert, moet wie God en deze leeuw ombeden. Wanneer du ook keine Uitzicht mehr besteht en wanneer onze ganze Hoffnung al gestorven is, moet wie God du verloven dat hij leven schenken kon. De Bibel zegt ons dat God niet bloß zum Leben erwarten kon, sondern dat wie ook met deze Möglichkeit rekenen moeten, wen God is, wer hij is, en wen hij deed, wat hij deed. Sogar van alle Hoffnung voor onze Situation waag is, kon God seine Macht in ons Leben kommen, wann wie am Loven denn. Dit is eine besondere Kraft von Lobpreisen. Vielleicht hielt sich dort erbarmungslos an, dort man eine schwere Enttäuschung danach sehen soll. Aber krieg, wann wie Gott Lobleider sehen in am Umbeten, kon he uns segnen. Wann wie mutlos oder duldgeschlagen sind, wenn unsere Gebete nicht erhielt worden, kon sich unsere Traurigkeit in Fred verwandeln, wings wie Lobleider sehen dann. Wann wie dort dann, dann wird die Vertwieflung weggehen. Durch uns sehen, wies wie, dass uns Glauben und uns Blick ab Gott seine Güte und ab seine Macht gerecht ist und nicht ab unsere Umstände. Dit ist alles, wo wir von der und Tiet verhaan. Du hast noch in Schofmeier, wo zu Ende Kapitel von Schrieven dat von wo wir sollen reagieren, wenn unsere Gebete nicht geantwortet wurden. Aber davon wollen wir das nächste Mal von vertellen. Für nun wünsche ich Mamas Ola wieder einen schönen Tag und auch eine schöne Werk. Bis nächste Mal.

en dan wisten oba, wat wisten we? Wisten we dat Lida en Rijkne dat verstonden deed, dat ze maandag kon een schone arbeid schrijven. Hans, spelen kan ik met die nog Emma. Dat is niet zo wichtig. Ik moet nu eerst Lida helpen, zei het doofd en ging naar Lida en verzocht haar dat bieden brengen, waar men dit rekenen moest. Zo verging de ganse vanmiddag. Dan ruimde mama al te middag eten. Als ze gegeten hadden, zagen ze ook al dat doofd zijn vriend kwam. De Jas kwam voorbij. Jas was een vrouw. Jas, wat is los? Waarom ben je vandaag zo vrouw? Zei doofd. Het vreemd is dat het vandaag regent. Wat? Wat heeft die gestoken? Vroeg Doeft. We hebben vrij en du vreest je dat het regent? Doeft, ik en mijn pa hebben op een veld alles zo rood gemaakt wie willen zaten. En mijn pa zit zo dreig als het nu al ogen weer. Ze kunnen ook nog zaten. We hebben zo daarom gebeten dat het toch maar eindelijk regenen zal. Dat de bodem derg en derg nood weer. Dat het ook alle nog heel schoon kan opkomen. Ja, dit verstand Doeft. En het heb je beter het niet regent. Zij moesten bed lachen. Ja, zei ze, we moeten God op plus je gaan hebben. Wenn we bed en een dag beden, plus een jaar voor jeen en een jaar jeen regen. Doeft zat een stukje stijl. Dan zei hij, dem haft het zo je gaan als mij van dat ze maar eens jeent. Ik moest even leiden. Wordt het wichtig, is het wichtig mijn zuster te helpen en dan met mijn broer te spelen. En ik stelde vast dat mijn zuster helpen wist je weer. Ik denk maar zo is het God ook je gaan. Als het mijn gebed hier, ook tien gebed. Hij heeft onbedingt even leid, wat is wist je? Dat ik spoes heb op de kloterboy? Eerder dat het een schede ernst dit jaar heeft, dat alles goed wassen kon. Ik denk maar, God heeft ook het restje gedaan. Hij weet ook wat wist je is. Zo moesten de jongens bed lachen. En Doeft zit in zijn kloterboy voor, daar wordt het de zomer nog genoeg doorgeven, omwind ook de zon schijnen wordt. En dan zijn we nog Emma voor. En nu is eerst maar wichtig dat de eerd schoon nood wordt dat alles goed wassen kan. Toen hij ook wel wiet versnellen om eens wat beden, en God had ook niet zo dit maken als wie ons het vrijgesteld hadden en als wie ons het gewenst hebben. God weet wat het rechtig is en hij wordt het rechtig maken.

van Dorsseer Zwisthout, ook van het rijend. In een Wiedenland, China, leeft een handelsman. Hij leeft met zijn 6-jarige kind alleen. Dat jongetje moest er met zijn papa met op arbeid, moest dort leren bezit bij zijn papa en zo oven zijn ze zijn typen huis. De mama weer starven en nu leefde ze zo arm typ ze twee. Op zondag dan arbeidde papa niet, wens hij geloof. Gons zal aan Jezus en vertel zijn jongetje ook eenmaal daarvan en zegt, dat reed te van wie zaas door arbeiden. Dem zevende dag haf God ons die gift hem uitruien en dat wil we ook aanhullen. Zoals jeder zondag, jente ze vermiddag typ te ondacht, dan ooit ze schoen ermiddag typ en dan jente papa buiten op een goos en verdoel traktaten en vertel de mensen van Jezus wie de omtrieds van ons oom gestorven is. En we leven ons allemaal haft. Vandaag wie war der zondag. En buiten reende schendlich. De handelsman voelde zich ook zo jammerd. Hij had de ganze wet schwoer je arbeid. Nee, dacht hij bij zich. Vandaag wou hij niet traktaten verdollen. Aber als hij jeet hadde, vroeg zijn kleiner zin. Papa, wat zetst du nog? Wist du nicht gewoon op in traktaten verdollen? Jo, nu plogde me ook het te wissen, aber woitst du mijn kleiner, zei de papa, te zijn kleinen poeter, noem hem op een schuld. Vandaar waren tjone mensen op een goos zijn, bezins reitel den reien, en dan nog, bij dit wader, vertel we ons nog. Aber papa, we hebben je warme kleider. Jo, aber, papa, du brokst ook niet, eit zei dat du best wertlich moet, kon eit dan goene? Jo, de pa wist niet zo rechtig wat hij antwoorden zal. Papa, eerder geloofst u dat God zo'n raden wel van het reënd. Reed God niet van het reënd? Doch, zei de papa dan. Nou, dan blijf u maar binnen, eet goed. De papa gaf zijn zin drie traktaten en zei te hem, kom maar voorts naar huis. Du weetst dat wat nu hem een warme tijd is dies daar buiten en dat u die niet vertelst. De papa dacht, drie traktaten worden al pijnlijk los worden. Zo jeen poeter trok zijn gumstuifelen aan, trok zich ook zijn reienjak aan en jeen ruta. Dat reien buiten in de wind die weet zo schrijtlich stort. En poeter jeen op een goos. Het weer werkelijk zo ja weinig mensen. Hoe jeen pa de grote goos. Door jeen toch eenmaal waarde een mens. Aber die wil ook niet stonen blijven zich met hem vertellen. Die willen allerbloes ganz pijnlijk naar huis en in een warme thuis nennen. Hij ran en prach de mens, zullen toch ganz kort stonen blijven. En draait den pijnlijken traktat te een hand en zegt, dan leest het evens thuis. Dat is ook schoon. En wanneer dat opgegift had, dan bid hij ganz boos in zich, dat God toch zelfs werd de mocht aderst.

Ze wordt ook twee traktaten los. Over het derde, dat wordt hij niet los. En dat wordt al eenmaal door de schema buiten. Een tjoen mens, wiet en brood te zonen. Wat zul hij? Over zijn papa had ook gezegd, kom naar huis, wanneer je de alle drie traktaten verdoeld hast. Dat wil hij ook doen. Hij wil eerst naar huis komen, wanneer hij alle drie traktaten afgegeven had. Lieber, da kommt schon ein Mensch. Heute zieht ne ein Goss in einem anderen. Heute jemand hat den nächsten größten Goss, aber auch du wirst schon ein Mensch zu sein. Da dachte ich, wenn die Menschen nicht mehr mitkommen, dann muss ich nicht den Menschen gehen. Heute dachte ich, das erste Haus, wo ich nicht traf, da war ich putre, in den jeweils das auf. Und dann kann ich auch nicht gehen. Heute sag ich, wie das Haus will Licht an. Heute jemand hat der und puttert. Bum, bum, bum. Aber da wird schon ein Mensch. Tonja kommt am Upmorgen. Heu lüht ein bisschen. Dann klappt er noch einmal ganz lüht. Aber warte, kommt schon ein Mensch. Aber heu hier, du hast wer Benne. Wer ist da bitte? Hier hört von Benne eine Stimme. Ich hielt sich nicht so erschafft, ich an. Nee, dachte ich. Nu habe ich all zweimal geklappt. Nu klappt ich noch einmal. Heu klappt ganz lüht. Bum, bum, bum. Mok doch op, als wellen wat jewe. Wie wellen nust, prallt van de bennen stem. Na mok doch op, zegt Poita nog eenmaal. Nu kom ne elre vrouw de deur. De zag zo schlecht uit, treurig ziet ze uit de ogen, en gans moedloos. Eet ze het, zegt Poita dan. Mok op. De vrouw mokte de deur eens weer op en hij gaf haar de traktaat nu. Dankschön, zegt ze. En klopte der war dat te. Het woord van jun bede, zegt Poita. En jen davon. Hij kom naar huis en hij verjedert ook niet. Ook vandoor zo ovens voor deze vrouw te bede. Hij zegt dat hij had het aber werkelijk zo ja nodig dat het voor der bed zo treurig als die tijd. Ook de ganse wereld, wat de nächste zondag, en maar waarde bede hij voor deze vrouw. Hij vertelt zijn pa dat gewoon niet. Hij dacht, dat heeft zorgen genoeg. Den wou ik niet naar dit vertalen.

Als ze op zondag, waar dat de ondag komen, en teup zoten, en hoorde wat ze eind uit de Bibel verleesde, en de schone leute met zonken, dan waren ze gewoon schaftig. En deze zondag werd waar ook al veel beter. En de papa vreed zich, hij wordt van door ook gewonnen en waar de traktaten verdolen. Als het schlussleut gezongen hadden en de Gottesdienst uit weer, dan stond eine öle Tante op en zei, durf het je wat vertalen? Jo, wel eens. Ola zag zich nog eenmaal aan en hoorde toe. De Tante vertelde, we moeten zo je worden weer. Ze had nu een halve jaar haar man verloren, want al lang schwer krank geweest. En toch werd dat zo schwer geweest, als ze den verloren had. Als er zindelijk nog weer bij een aanval te doden komen, dan werd ze ganz moedloos geworden. Ze had ganz abgehit te beden. Ze had geen moed meer gehad, te aandacht te komen. Ze had angefangen te twijfelen. Als het werkelijk nog gaf en God, bent mensen goed weer. Nee, er werd niet goed. En zij werd ook ganz treurig. Ze had zo treurig en erhoord, dat ze geen last meer had gehad en de Bibel te lezen. En zij werd ook ganz van schmalen weg opgekomen. En als nu, laatste zondag, zij zo diep vertwijfeld geweest. En haar had aan de dieren geputterd, bij zijn schreitelen reien, wo ze je zoon had werd waar de buiten weer. En haar benen nog veel slimmer. Dan had ze zich vast vernomen. Ze mochte die niet op. Ze wil geen mens zijn. En ze vertelt weer. Ze gelooft dat we een engel geweest. Dat we zo'n kleine mens. En dat we komen en had haar wilt van God vertellen. Ze had hem aber niet uitgehoord. Maar ze had haar een schrift geloten. Want ze dan ook gelezen had. En daar had God haar zoveel moed gemaakt. En ze had zoveel nie in moed gekregen. Ze wil vandoor met de ganse gemeente teup dem Herrn danken. Danken dat hij immer nog redt en ook te haar reden doet en ook haar waarde had nie een mutje geeft.

De ganse gemeente stond nu op te mijn bed. En ze beden en dankte dem Herrn. En als ze vandaag naar huis gingen, zei Peter te zijn pa. Papa, wat je woord? De vrouw wil er opstaan. Bij der wir het jaren zondag. Het heb der dat traktat gebracht. Nog dollar, vrede pa zich nu. Dat hij zijn Peter had laten ook bereien gonen. En de mensen van God vertalen. En hij wist dat, we wisten dat wij ook anderen weer vertalen. Vom Herrn Jesus.

Hallo Tjenja, hier is Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tjenja lijf en dat hij wil hebben dat de Tjenja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Tel je stap de ure. Wanneer wij eerst in Jacobus kapitel 1 verses 22 tot 25 lezen, hier zegt dat is dit. Je maakt over ook deine woorden wordt gezegd, wens bloos hieren, regt niet toe. Zes beschummelt je jezelfs. Wer dat woord bloos hiert en niet deed wat dat zegt, die is als een mens die zich im spel betrekt. En dan door van jet en voets verjaard, wer dat am uitzag. En wer in dat volkomene gesatz Gottes nanchekt, wordt ans vrij merkt, wer door blijft en nicht ein verjetsamer Heere is. Aber dat wat dat zegt, die wordt bezinnen schoven tevreden zijn. Tel je stap de ure. Benny weer ganz reit hem naar de schel voor. Hij weer een halve stund tijdig en dat vreed am zeer. Hij wil jere nacht geit tijd hebben hem met zijn vriend te bald spelen, eer de scheldag aanvang. En hij speelt zich ter de ruit en naar de schmied, waar hij zijn bicycle had. En door leed hij zijn schelbeker in den karf naan, wat om stier vast weer. En vang aan den bicycle uit de schmied ruit te leiden. En je rood als hij wil luis voor hier hij zijn mama ruipen. Benny! Dit geval anders nust. Hij dacht zichzelf, ik leef mama half nog irgendwat arbeid voor mij te doen, eer ik naar de schuil voor. Aber ik heb me zeer spijt dat ik tijdig ruit weer. Dat ik nog kon in bed bal spelen. Ik wou me bloos te doen als wanneer ik er niet gehad heb. De arbeid kon ik ook doen wanneer ik eerst thuis zie van de schuil. Hij hupst op zijn bicycle nap en voer los. Hij kon hier zijn mama vertaald naar Emma. Maar hij deed zich zo als wanneer hij er heeps niet hier kon. Bal spelen met zijn vriend heb je zo zeer schijn. Op de schuiltijd speelt zich zeer lang den dag, dat we zeer heid en schwel, en dat we schwoer zijn gedanken bij de schuilarbeid te huilen. Hij wenscht zich zeer dat deze lange dag mal even weer. En als de dag is eindelijk mal te eng weer, vooral aanbiedt zijn mama hard aan wilt wat zeer eier, hij weer naar de schuiltje voeren. Hij wist dat nee, dat wanneer hij is thuis weer, dan wordt de arbeid zijn verarmd te doen. Hij valt zich van de bloes nust naar schoven, dat weer bloes veel te heid. Als hij te de der neiging, verveelt zijn mama zich werkelijk dat hij thuis weer. Benny, ik dacht dat du wirst versen gevoren met die grispapa tip. Ik ruip die. Als du nach in de schmied wirst van de Osamarins. Grijspapa fand je rood als du te de der rood dranst. Ik dacht, du kust me hier. Ik zei die dat Grijspapa had die Angelot versche tevoren van de no de scheltiet. En dan ook voor het ganse wekking eng beamt te blijven. Ik zei ook dat du kust voets no de schel naar je huis voren en de steden naar huis komen. Ik heb die was alle ingepakt en de grispapa gebracht. Waarom wist u niet versen voor? Ik dacht dat ging die zeer zijn. Oh, mama, dit geeft me op eer en zeer schlecht, zei Benny. Ik hield die ruipen, maar ik dacht u wist me nog een arbeid geven te doen en ik wil op het tijdig te schuil, want ik wil met mijn vriend het bal spelen. Ik hoorde niet eenmaal naar wat je zegt. Dat deed me bloos zeer leid. Ik had zo'n hartje. Benny draait zich om en raadde naar zijn schroepstoel. Hij schaamt zich in bed. Maar hij kon de troonen bloos niet treehuilen. Hij kon zich zo krak verstellen waarschijnlijk dat wordt gaan op grijspapa zijn buit. En met grijspapa te verschen. Wie een van zijn geraadste vrede in deze wereld. Oh, waarom had hij dus niet gehoord? Waarom had hij zijn uren teruggestapt van de Osamarins? Van nu aan word ik beter hartje.

wat zei je? Zijn tien uren op? Best u rijdt om hartje? Benny checkt nap naar zijn mama en zegt dat ze schmust uit een bed. Jo, mama, ik hart nu. Nou, ik heb je roots met kruis papa gereed even fijn. Hij is nog niet luistje voor. Hij zei hij wil wachten voor die. En ik kan die voets de hand vieren. En mama had nog niet uit verteld als Benny opjocht en random fertig. Mama lacht en jink am hanger aan. Nu heb ik wat vrouwen voor die. Dees du emmer goed hartje, van onder die welle wat zeien? Harst du na dine eldere er een schuilieras? Er dees du nogmal zo als Benny deid, dine ure thuis stappen, dat du nicht hier kost. Dat is besaie wichtig, dat we leren goed te hartje, na onze eldere, ook na de lieras in de schuil, aber dat ganz wichtigste is dat we nog God hartje. Hij reed manchmal te aanstek aan zijn ouderen, uit de leraars, uit de predjaars. Maar hij reed ook te aanstek zijn woord, de Bijbel. En dat is zeer wichtig dat we de Bijbel lezen en uitleven. Door is zeer veel geïdigd bijna, want we doen een hartje, dan kreeg we de zeeën ervan. En na onze vaarst om uitwendig leren is in Lucas kapitel 8, de eerste poort van de 18e vers, dat zegt, ziet voorzichtig wie je hartje. Nog eenmaal, ziet voorzichtig wie je hartje. En onze gedanke in deze geschicht is, hart no God.

bang zijn, Tjenja, voor en je zult zijn het in deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreden, want je wordt niks een zware hartje willen, nur de aandacht te van, jeder dag met Jezus.

0: De klok is 9.
1: Marius, goedemorgen ook van mijn zijde. Scheinbar top te zijn, ik. Een leid zag ik. Nog eenmaal war er van nien zelfde top in Gods in huis. Spert zich kwest daar in het gesten wat we het laatste top weer, ik. Vrijdag in het gesten bed. En van die war er. En, wann wir mit eins nicht können, da wird wir antworten, was wir wird, nicht? So, der hat es ja.

The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Dit is de 14e boodschap in de Efezebrief. Hier het ware Johannes. Ik vrei mich, und ware alle te bereisen. Onze vervoeders dachten, ze kunnen ihren Glauben in Rusland nicht meer so uitleven, als ze wollen. Dat wie een poort van den Grund, waarom ze Rusland verleiten. Op een schoof zijn dan ook in de 20 jaren en dan waren in 1948 uitgewandert naar Mexico en Paraguay. De Mennoniten, wat in Canada blijven, hebben zich over het ganze land verspreid. Zeer vele komen dan later ook uit Rusland uit, en zo jaft het vandaag al

Met dit sluit we het programma af en laten jullie aan ons waarheid te horen. En bij deze gelegenheid mocht ik ook aanloden ons te bezoeken in onze godsdienste aan Nijstedt in Kampen 22 Blomen Uurt om zondag zomorgens klok 9 tot de zondagschool en klok 10 tot de hoofdgodsdienst en dan zondag zo uwis klok 6. Een godsdienst met een programma. Abwaren hierin.

Wanneer je een Bijbel te hand hebt, dan leest nu met mij op uit Jacobus kapitel 5, de verzen van 13, vers 20. Hier schrijft Jacobus aan zijn lezers: Haf van jund irgendwer te lieden, dan lot am beden. Es irgendwer glücklich, dann lot am Dankleide singen. Es van jund wer krank, dann lot de älteste schütte gemeint kommen en ewa am beden. En aan Jezus zijn nomen met eil en rieven. En dat je beden hem geloven, wordt in kranken helpen. En de haar wordt hem oprechten. En wanneer hij zin begonnen heeft, die wordt hem vergift worden. Daarom bekend je zin de ene te anderen, dat je kennen je heilt worden, en bet einer voor den anderen. Einen gerechten zijn ernstig gebed heeft eine grote kracht en kan veel uitrechten. Elia, wie ein Mensch Jerusa aus wie, en hij bet ernstig darum, dat het nicht regnen soll, en dat regen 3,5 jaar nicht. En als hij ware bet, geeft de hemel den regen, en de eerd bracht waar de ere vrucht. Meine Bruder und Schwestern, wann von jund irgendwer von der Wahrheit weich bistat, en am dann wer Trick bringt, dann soll die weite, die den Sender ab seinen Erweich angeholt haft, haft seine Seil vom Tod gerat, en wird viel Sender, taudatje.

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 679. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 679.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en de brood van ons leven van deel is uit Johannes 1:39, waar het zegt. Hij zegt aan, komt, checkt. Ze komen en zagen waar hij blijft en blijven den dag even bij hem, dat weer klok feier no middag. Ganz vriendelijk kreeg Jezus Johannes en Andreas aan naar de stad waar hij blijft hingen rond te komen. Wat passiert dan de nächste? Nou, dat is ons niet gezegd. Wie kennen ons aber wat verstaan? Ze worden entschieden met hem een lange vertaal gehad hebben en hem womelijk al de bezorgnissen en ihre horten vertaald hebben. Hij wordt niet bloos nur ihre vertaal gehoord hebben, aber auch wat hoofdje en treistende rood gegeeft hebben. Hij weet onze diepste gedanken en bezorgnissen. Zijn wird mögen ihre horten zo vrouw dat ze den dag even bij hem blijven. De waarheid is, zij verleiden hem verhoopt niemals. Met deze speciervonk een levenstijd van Jezus volgen aan. Wat zij in deze specier ervoren deiden, wie zo mooi werd, dat de apostel Johannes nog zegt, dat het klok feier no middag weer. Wat jij ons dat aan als het klok feier no middag of iemand een ander tijd in dag weer? Dat is op een zeer mooi werd. Wanneer du eenmaal zo'n ervaring hast, dich verjaatst du niemals. De stund, wo du den Herrn seine radende Genot zum ersten Mal erfahren lässt, wird für immer in den Gedanken sein. Dort ist so eine wichtige Erfahrung, dort es dein ganzes Leben ändern wird, so dass sogar wenn du all alt bist, wird dir dort noch krank denken, wann er und wo du seine Radung annehmen lässt. Dort ist, wo wein das kleine Ausdruck so wichtig ist. Viele Dinge im Leben verjaht einer. Aber den Tag, als einer Jesus aus Haar und Heiland im Hort in Nennleit, verjaht einer nicht. Dort ist, wann ein ganz neues Leben anfängt. Dort ist ein Leben, wo du nu verarm leben lässt. Von den Tag an denkst du anders und hast ganz neue Interessen. Dort wird die erst so wichtig wie, haft nu sehr wenig oder verhaupt kein Wert. Und dort wird die erst nicht wichtig wie, es nu unbedingt neidig. Als älteste Reimers den kenne ich Ludwig.

Deipendijd, zeer het arm. Bij dien kap de zee in de zel dood. Verbrand wat u verheer aanbeden deidst, en bed dat aan wat u verheer verbranden deidst. Daarmee wil hij de grote endernis wat in zijn leven passiert weer, oder nog passieren wordt, betonen. Wann du God zijn kind geworden bist, kan dien leven in twee verschiedene poorten gedeeld worden. De tijd voor dien bekering, is de tijd waar du voor dien ene scheingoon leven deidst. Nu is de tijd na dien bekering. Verheer, wirst du ohne God in de wereld, nu bist du God zijn kind. Dat is geen wonder dat zonen die dit ervaren hebben, welig davon reden. Jeder Kind Gottes heeft een besondere Geschichte. De Umstände zijn verschieden, en doch zijn die alle zeer überein. Die zeien alle, einmal wie ik ohne God en ohne Frieden in deze Welt. Nu aber, met Jesus in mijn leven, heeft alles geändert. Nu heb ik Frieden. Lieve Tauhira, hast du Jesus in dien Horten angeloten? Hast du Frieden en Frieden? Oder bist du noch ohne Gott en ohne Frieden in deze Welt? Du wirst die Jünger deiden en lot Jesus in dien Horten an en du arm folgen.

Dit is het plaatje programma De Gouden Oorrecht. Jun redner is Paul Klose. Jezus zei, Ober ich hafe die gebet, dat du dingen glauwe nicht verlieren mochst. En wat zei wie? Jezus bet dan voor andere. Jezus bet voor andere, voor mij en voor die. Jezus deed fürbitte, zo heb ik dat im laatste programma gelezen. Zo heb ik dat gezegd, wie's dat in de Bibel steht. Voor een week zei ik dat ik vandaag het thema fürbitte wat zeggen wil. Bet wie ook voor andere mensen? Heb je in de vergonnen week ernstig fürbitte gedaan voor andere? Mijn wunsch en gebed is dat alle Tauhira durch dit vandaagse programma kunnen angespannt worden, nog ernstiger fürbitte te doen. Fürbitte voor mensen die schwer krank zijn. Fürbitte voor mensen die zo ongevochten worden. Die zo te kämpfen hebben. Fürbitte voor mensen die der schwere tijden gaan. Fürbitte voor mensen die enttäuscht worden zijn. Fürbitte voor mensen die door twijfelen. Fürbitte voor mensen die nu geen hoop niet hebben. Lieve Tauhira, de list kan nog zeer lang gemaakt worden. Je denkt aan bestemde personen. Dat nu vandaag fürbitte voor die. Die brokken dat nu vandaag. Dat. Zacht aan dat. God haan en beet met antoop. Zacht aan dat Jezus al dan voor ons fürbitte gedaan heeft, en die deed dat ook vandaag nog. Dat je dan fürbitte voor die mensen die je om noodsten zijn. Personen uit die ene familie. Mensen wonen je vrienden aan. Mensen met die je top wonen. Mensen met die je top arbeiden. Mensen die je kennen. Mensen die krijgt nu dat je in een zware tijd gaan en help brokken. Mensen die krijgt nu je een fürbitte brokken. Mensen die nu in nood zijn. Bet met aan. Bet ernstig. En de haar wordt zich offenboren. Lieve Tauhira, ik lood je nu aan, wel ons in je bed aan God wanden en aan zaaien wat ons op m'n hoort ligt. We beden. Himmlische Vader, we danken die voor dine leef. We danken die dat we die aanbeden kennen, dat we die aanbeden zelen. Dank zijn haar. We willen die loven en prijzen dat u zo goed tot ons mensen bent. Dank zijn dat u ons die nood immer waarde offenborst. Haar en wann we die handel ook niet immer verstonen kennen. Wann mensen krank worden, zo schwer krank, wann mensen lieden moeten, wann mensen zo plötzlich sterven, dan kennen we dat niet verstonen. Aber wie weten, dat du leef bist, en dat du keine Fehler machst. Haar dat treist ons, dat geeft ons Mut, die te vertrouwen, dat geeft ons Kraft, ook in schwere Stunden. Ik bid nu voor alle Tauhira, schenk ons de Erkenntnis, die we nu brokken. Laat ons dat erkennen en erleben, dat wat Fürbitte in onsem Leven bewirkt, wat Fürbitte voor andere mensen bedient. Ik bid nu in besonderer Weise, dat u alle Tauhira nu zegenen mocht, denn dat bid ik in Jezus' Namen met dank. Amen.

Goedem Marius. Na wat geld kostte dat van de oorsperre dat die dat schoenget? De een maand, wie is zeer positief. Hij zegt, am ging dat amal schoen. Is dat wie niet amal gons glikje zeer te sperre. We zeer am dat schoen ging. Van de oor haar wie moondag. En voor de einen is dat een grond hem vrije. Dem is dat al reingons een uil met hem. Met een ramzattenvlieg. En de andere die vangt van de overwaren aan te wachten op de nächste weekje. Zo, ik wens je veel kracht voor die dag. Niet meer ten aanvang al. En we hebben van de makkel het water 9 grad koud en 20 grad warm. Zo, dat wordt ons de water dienst hier aangeven. Von der ist der 15. Juni 2020. Du hörst das Programm Tim Kaffee und Mate und Teddy redet hier Christoph und das nächste Hörch war uns in Leuton.

0: Du hast eingeschaltet nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. Wir haben nu al in mehrere Programmen gesehen, dass die Bibel uns wisst, dass wir einen Hohepriester haben, der uns vor Gott vertreten wird. Wir sagen, dass Jesus selbst der Hohepriester ist und kann unsere Schwachheiten verstehen, wie sei Kreuzer versorgt wird, als wir wollen. Und das ist von der ersten Lektion, wo wir sehen, dass der Schreiber wieder erklären wird, wer Jesus ist. Und wir wollen noch sehen, dass der Schreiber ein Problem hat, ein Fall zu erklären, wer Jesus Christus wirklich ist und was seine Stellung ist, wer in den Menschen, wo heute geschrieben wird, wer in den Menschen, wo heute geschrieben wird, sind scheinbar noch nicht fähig, die tiefe Wahrheiten zu verstehen, wie sie noch zu fleischliche Sonnen sind. Ich lade ihn nur weiter an, eingeschaltet zu bleiben, um zu sein, was die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren hat. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du jede Person weiter machst, wirklich sehen. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Rema.
1: Von dort, wo wir weiter in Hebräer, das 5. Kapitel sind. Wir wollen die 7. durch die 14. Vers studieren. Das Thema ist noch einmal der Herr Jesus Christus, der ans hohe Priester ist. Nu, mein Freund, he kann bloß dein hohe Priester sein, wann du zu ihm gehört hast. Versöhne die ihm aufsehen, wird he dir rechter sein. Aber dort brückt nicht zu sein, als der Herr Jesus auf diese Erde wir he nicht ein Priester. Der Ole Bund, dort Gott mit den Israeliten gemacht hat, seht bloß, dass Söhne, die Levi seine Nachkommen wären, können als Priester dienen. Dort wird dort, was das Gesetz seht. Jesus wir von dort Judastamm, nur das Fleisch noch, und da wären können nicht auf dieser Erde ein Priester sein. Kein Mensch kann so ein Amt auf sich selbst nehmen. Wie machte die 7. bis 14. Vers in Betracht nehmen mit der 1. Vers in das 5. Kapitel? Ich will nur die 4. durch die 6. Vers in das 5. Kapitel lesen, sodass es zuhängt. Und keiner nimmt die Ehe auf sich selbst, aber er macht von Gott. Beropen sind, zoals ont wir. So neemt Christus ook nicht deze eer op zichzelf een hoge priester te worden, aber die zu ihm zegt, du bist mijn zoon, vandaar zie ik dien vader geworden. Zoals hij ook op een andere steed zegt, du bist voor eeuwig een priester en Melchizedek zijn ordning. Wat we in de 7e bij 14e vers hebben, is op deze vers geboet. Gott hat die Leifi nachkommen in das Ulle Testament zu das Priestertum beraubt. Sie sollen in das Zelt in den Tempel aus Gott seine Priester dienen. So sollen die Menschen ihre Note nur dem Herr durch die Opfer bringen. So ist die Priester in das Ulle Testament, so wie Jesus auch als hohe Priester eingestellt von Gott. Der Schreiber bringt zwei Schriften von das Ulle Testament nennen, so dass diese Wirklichkeit kann festgestellt worden. Das erste, du bist mein Sehen, von da sehe ich den Vater geworden, ist von dem 2. Psalm genommen. Das meint nicht, dass Jesus einen Anfang hat als ein gewöhnlicher Mensch. In der Ewigkeit, ehe die Welt erschafft wird, plant Gott, dass Jesus für die Sünde sterben wird. Aus dem Sehen wird er sein Vater sein Wille tun. Und dann der 2. du bist für ewig ein Priester in Melchizedek seine Ordnung, ist von den 110. Psalm genommen. Das Melchizedek ist ein sehr interessanter Mensch. Wir wissen nicht von ihm, bitte Wort wie von ihm in das 1. Mosebuch, das 14. Kapitel lese. Abraham, seine Freund, ein Ehre deiner, hatte ein gewünscht, eben ein König gekriegt und hatte all die Einwohner von Sodom und Gomorra und dort Staff den Rob mit Antrieb gebracht. Melchizedek kam Abram entgegen und gab ihm Gott sein Segen. Er hat auch Brot und Wein gebracht. Er war ein Priester von dem Allerhöchsten Gott. Er war auch der König von Salem oder der Fried und auch der König von Gerechtigkeit. Wir wissen nicht, wo er wohnt, wer seine Eltern wäre, wann er geboren wäre oder den Tag von seinem Tod. Er wird uns hier vorgestellt als ein Vorbild von dem Herr Jesus. Gott nannte dem Herr Jesus en hoge priester en Melchizedek zijn aarding, en dat is voor eeuwig vastgesteld. De Heer Jezus is de aanvang en dat eind. Hij is immer geweest en wordt ook eeuwig blijven. In Johannes, dat eerste kapitel, de eerste twee vers en dan ook de 14e vers, staat het geschreven, im Anfang weer dat woord, en dat woord weer bij God, en God weer dat woord. Datzelfde weer im Anfang bij God. En dan de 14e vers, en dat woord wordt vlees en mens, en woont mankens, en wie zagen zijn heerlijkheid, zoals een vader zijn eensje zien, val je nood en waarheid. En Openbaring, dat eerste kapitel, de 8e vers, zegt Jezus, ik zie dat A en dat O, zegt de Heer God, die door is en die door weer, en die door komen wordt, de Almachtige. Dat zijn de eerste en laatste latere, en dat Griechische op het zee. Dit is Jezus, ons heiland, ons Heer, ons God, en nu ons hoge priester. Nu de 7e vers en het 5e kapitel. De haft en de dag, als hij opgeëerd weer, je beet en je pracht met tronen en schreeën, door dem de amrade kon van dood. En wordt erheerd, wil zij Gottesfürchtig weer. De Bijbel vertelt ons van dreimal dat Jezus healen deed, als hij op deze eerd weer. Dat kan zijn dat hij meermal als dat heel, op een antwoord bloos van dreimal beschreven. Eenmaal weer bij Lazarus in graf. En dan eenmaal als ze even de stad Jeruzalem gecheckt had, en dan eenmaal in Garden Gethsemane. Hij hield bij Lazarus in graf, wanneer ook wist dat hij aan afwijken wordt van de dood. Dat deed hem leid dat hij dood zoveel schade doen kan. Dat kan een grote troost voor ons zijn, wanneer we bij een leefster zijn graf stonden. Hij hield even de stad Jeruzalem, wil zij wist wat met aan in de toekomst passeren wordt. Wil zij zich tegen God en zijn weg gestald houden en arm ontschrijds nodig worden. Jezus hield hem gode, en dat is wat ik geloof die schrijven hier in zijn haft. We kennen van dit in de evangeliumsbeker lezen, in Matthäus 26, Markus 14 en Lukas 22. In Johannes, dat 17e kapitel, hebben we dem Heer Jezus zijn gebed, wo hij zijn jongen en God zijn hang onvertrouwen deed. Ober in Lukas, der 22. Kapitel, 41 bis 44. Vers, steht dit geschreven. En hij ging ungefähr so viel wieder van aan, als einer een steen schmieden kon, en kneed zich han en bed, en zeid, Vader, wann du wist, dan neem dit kuffel weich van mij. Doch nicht wat ik wel, ober so als du wist. Dan käme een engel vom Himmel, en streukt aan. In grote angst bed hij nach ernster, en zijn zweet wie zo als grote drappen bloot, die op de eerd vallen. Dit moet voor Jezus zeer schwaar zijn geweest. De Hebreeën schrijven zegt dat God zijn gebed eerd, also weer dat kuffel nicht den dood op een kruis, wilst Jezus deed op een kruis gestorven. Dit is eindelijk een grote geheimnis, en wie weet niet krijgt wat alles met dit ingesloten weer. Dat kan zijn dat hij dood hem door hem God nemen wil, eer hij om triets wordt komen, zoals dat bestemd weer. Dat kan ook zijn dat door hem God de Heer Jezus schuldig wordt gemaakt voor onze zind. Doch weer hij reinen en bezoedeld. Jezus weer niemals van zijn vader afgesneden, aber als die zind op hem gelegd weer, dan zit Jezus om triets, als dat gans diester weer, mijn God, waarom hast du mij verloten? Jezus moest weten dat de vader arm vader met zichzelf terugstellen wordt, en hij deed. God hield zijn gebed. Mijn vriend, de Heer Jezus ging door al dit, zodat hij die en mij naar God brengen kan. Hast du dat voor diezelfde aangenomen? Dat wordt vielleicht immer een geheimnis blijven, wat wie arm doorwegen im Himmel vragen kennen. De Bijbel had dat klaar gemaakt, derg woorzeiung, dat de Heer Jezus op een kruis zijn leven aan geven wordt, en zijn bloed door uitgegoten wordt worden. De 22e psalm redt van hoe dat met een mens weer die gekruisigd wordt. En dan Jesaja 53 redt van hoe God onze zind op Jezus leie word. En dat derde Mozeboek, het 17e kapitel, de aftervars, zegt en bloot is dat tjapelig het leven. En ik heb je dat op den altaar gegeeft, dat je door met verzinkt worden. Dat bloot is de verzinning. Wils dat leven, dat bijna is. Dan zei de Heer Jezus dit te Nicodemus in Johannes 3:14. En zoals Mozes de slang in de wildernis ophangt, zo moet de mensen zijn ook naar Jehovah worden. De Heer Jezus geeft zijn leven gans aan tot zijn voordeel. En God hield zijn gebed wat hem dat alles ontsluiten wordt. Hij starf. Hij stond van dood op. En ging terug naar zijn voordeel in hemel. En door zat hij zich dood bij God zijn rechterhand. Hij beet door nu voor God zijn tjinge. En jo, hij wordt bood voor zijn tjinge komen. Was du een van die zinnen? De zevende vers in dat vijfde kapitel zegt ook dat Jezus God is fertig weer. Wat kan dat meenen? De vers zegt dat God zijn gebed hier wil zijn God is fertig weer. Dit is anders als even wat slechtet angst haar. Dat heeft ook een zin van hoge respect te hebben. En God zegt Jezus niet zo als ik wel, maar zo als du wist. Daardoor bewijst Jezus zijn hoge respect voor zijn vader, God. Zo'n hoge respect voor God is de aanvang van de wijsheid, zoals de Sprekerboek schreef, door Van Reet.

Nu het vijfde kapitel de achtste betiende vers. En wanneer hij ook een zin via, leert hij dag der lieden gehoorzaam te zijn, en wordt volkomen gemaakt, en weer de oorzaak voor de eeuwige radung voor al den die aan gehoorzaam zijn, van God bestemd een hoge priester, nu Melchizedek zijn ordning te zijn. De eerste woord en deze vers zijn zwaar te verstaan. Ik weet niet wat dat alles bedoelde deed. Ik weet wat dat woord gehoorzaam meent. En ik weet dat we moeten leren gehoorzaam te zijn. O, mijn vriend, dit wie Jezus, de God is een, de Godman, God, die een menschenkörper aangenomen had, zodat hij ons nog de radung vieren kan. Moest hij leren gehoorzaam te zijn? Dat is wat deze schrift zegt. En dat zegt ook dat hij wordt volkomen gemaakt. Wie hij niet al volkomen, wil zij en alle eeuwigheid door weer? Zeed hij niet door de Jude, wer kan mij een zin verschmieten? Dat is te zijn dat we hier nog een geheimnis hebben. Hier is een waarheid dat we niet ganz verstaan en begrepen kennen. Vielleicht kennen deze vers en Philippe ons hier helpen. Philippe de tweede kapitel, de vijfde met achte vers. Dood zou denken als Jezus Christus dacht, die van natuur uit God weer, aber Gott gelijk zijn, nicht mit Gewalt muss vastgeholen worden. Lewe mag sich selbst ohne ihr, nehmt Knechts Natur an, und wordt geboren en ansehne, zoals een gewöhnlicher Mensch, und demütigt sich selbst und wordt gehorsam, bat am Dood, sogar den Dood am Kreuz. Verdem dat Jesus na deze Erde käme, brucht hij nicht gehorsam zijn zu irgendwem. De Vader, de Zoon, en de Heilige Geest werden immer alle enig en eend, en einer zo heilig als de andere. Aber zodat God ons van die zin raden kan, wordt Jezus ongedaan tot zijn Vader, en wordt gehoorzaam te aan, zodat hij die raden voor zich brengen kan, zoals God dat bestemd had. Jezus wordt gehoorzaam, but om dood. Als Jezus op deze eerd predje deed, zei hij vaker, dat hij gekomen was, zodat hij dem Vader zijn wille doen kon. Zo'n wille bracht Jezus naar Kreuz, waar hij zijn leven aangeef en zijn bloed uitgeten deed, zodat du en ik kunnen derg den geloven zelig worden. Die weerd en de negende vers en wordt volkomen gemaakt, zijn met die weerd derg lieden gehoorzaam te zijn verbonden. Alles wat God van hem verlangt, had hij voor zich gemaakt. Daar weer nus dat eeuwig gebleven weer van alles dat God bestemd had. Jezus wordt in alle zaken zo verzacht als wie zijn, aber ohne zind. Hij heeft alles geleden wat wie lieden. Hij kan ons verstaan en moet toespreken, wil hij weet hoe ons dat geeft. Als er is hij in alle zaken volkomen gemaakt. Wil dat zo is, wie dat ook de oorzaak waarom hij die eeuwige radung brengen kan voor al den die aan gehoorzaam zijn. Daar waren mensen die Jezus vroegen wat ze doen moesten, dat ze kunnen zelig worden. Dit is wat we in Johannes 6, 28 en 29 lezen. Dan zeiden ze te hem, dat heette Jezus, wat zullen we doen om God zijn werken te werken? Jezus antwoordde en zei te hem, dit is God zijn werk, dat je aan dem geleven, dem hij gezegd heeft. Wist u een werk doen dat God je gevallen wordt? Nou dan geleef aan dem Heer Jezus. En zie je gehoorzaam te aan. Jezus zegt en waarheid zei ik niet. Wie mijn woord hiert en dem geleef die mij geschikt heeft, heeft dat eeuwig leven en kämpft niet in je recht. Aber is van dood tot leven gekomen. Dat is Johannes 5, 24. Jezus zegt ook dit in Matthäus 11, 28. Komt nu mij alle die je schwor arbeiden en beloden zijn, ik wil je teruggeven. Du moet nu aan komen. En aan dan nog vragen, zeg maar. God heeft bestemd dat Jezus Christus, een hoge priester, naar Melchizedek zijn ordening, zal zijn. De schrijver wordt nog veel van dat te zeggen hebben. We hebben al gezien dat Jezus niet een priester, naar ons zijn ordening, kan zijn, wil hij niet van dat leefje storm gekomen weer. Jezus naar dat vlees nog, weer een nakomen van dat Judastorm. En dat weer de storm van woord doof gekomen weer. God had doofd versproken dat er immer een van zijn nakomen op den troon zetten wordt.
Aber der Tschenichrek ward von Nebuchadnezzar vernicht. Und seit der Zeit ist der Tschenichrek über der Tschenichrek gewasst, willst der Tschenichrek es. Aber dort wird andere, wann Jesus trägt nur diese Erde kommen wird. Er wird der Tschenichrek wieder abstahlen und wird über den in der ganzen Welt regieren. Jesus ist aber auch von Gott als hoher Priester, nur Melchizedek seine Ordnung bestimmt. Er lebt ewiglich und deswegen wird sein Priestertum in sein Königreich niemals zu einkommen. Nur der 11. bis 14. Vers. Von dem habe ich viel zu sagen, aber dort ist schwer klar zu machen, wie sie stamp sind mit dem Heere. Dann waren sie noch die Zeit noch, als alle Lehrer sind. Hat je dort nach nedig, dat man junt nog leert wat de grondlos zijn van de aanvang van zijn reed. En zijn zonen geworden den malch veelt, en niet stort het eten. Dan wer nach on malch leven maat, is ohne ervaring, en dat je reichtigheids woord, dan hij is nog een jonge kind. Ober stort het eten is voor zonen die volkomen zijn. Zonen die zich im zin je eeft had tussen goud en schlag te onderscheiden. De schrijver had veel dat hij te zijn lezer klaar maken wil, maar hij kon dat niet doen. Dat wil niet dat hij niets daarvan wist, of dat zo niet kon klaar gemaakt worden. Dat wil schwor, wil zijn leraar weer een zeer stamp met hem heren. Dit wil nog een grote gevoel maakt de lezer van dit brief. Dat is ook een grote gevoel in deze tijd. De boodschap kan zeer klaar gemaakt worden, maar wanneer mensen dat niet aannemen willen, dan worden ze dat ook niet hieren willen. Dan is dat schwer den te bereden dat het een eeuwige thema is en dat ze dat aannemen zullen. Wanneer mensen dat niet hieren willen, dan worden ze dat ook niet begrepen kennen. Als Paulus de Timotheus wegen de laatste dag schreef, had hij dit te zeggen in 2 Timotheus 4, de eerste 4 vers. Ik vermoon die eerens niet, vergat in Christus Jezus, die de levende en dodes rechter wordt, die zien komen en zien rijk, predige dat woord. Zie reed te rechte tijd of de aanrechte tijd. Wees aan waar ze schuldig zijn. Stroof waar nedig. Vermoon met al het geduld en je rechten. Dan door wordt een tijd komen, want ze niet worden willen je zonde leer aannemen. Ober no ere ene last worden ze zich leren, toproepen die ere ure chitle worden. Aan de ene hand worden ze er de oren van de waarheid wegdraaien, aan de andere hand worden ze zich wegdraaien, nou, fobelen. De leer van Melchizedek weer niet een eenvoudige thema. Maar de schrijver kan dit niet klaar maken te aan, wil ze dat niet hier willen. En daarom kunnen ze dat ook niet begrijpen. De mensen tot wie dit brief geschreven wordt, kunnen niet als sterke Christen aangezien worden. Ze werden zo als baby's en kunnen niet sterk het eten verdragen. Dat is schuld, want Christen niet aan geloven afwassen. Zeer schuld. God zijn woord is voor de ziel wat eten is voor de charpa. Een mens die abgewassen is en schwer arbeiden deed, kan niet met zijn arbeid aanhullen wanneer hij bloos melk drinken deed. Een kleine kind moet melk hebben, maar dat neemt niet lang, wat zo'n kind sterk het eten moet hebben. Wanneer een mens groot bekeerd is, dan moet aan de maalt van God zijn woord gegeven worden, ober. Wanneer hij wel ze wel, dan moet aan dat sterke eten van God zijn woord gegeven worden. Dit is wat de schrijver verstalen deed. De trouble weer niet met dat reden, dat weer met dat heren. We moeten harken tot wat God te zeggen heeft. We moeten God zijn woord leven en aannemen en ons leven aanwenden, zoals we eten en ons charpen en aannemen. Deze mensen, tot wie dit brief geschreven wordt, waren zonen die dat nedig hadden dat aan nog bloos maalt gegeven moest. Dat was zeer schuld. Ze waren niet sterke Christen. Dat is niet God zijn willen, dat mensen bloos uit de haal blijven zullen. Hij wil haar dat ze zullen en er geloven wassen. God zijn willen is dat we alle zo wassen zullen, dat we kunnen volkomen zijn. Dat heet zo volkomen op deze eer te zijn als dat voor Christen mogelijk is. Zonen die nog baby's en dat christelijk het leven zijn, worden niet die onderscheid tussen goud en slecht weten. De enige weg hoe een christ zo'n onderscheid weten kan,
as dat hy acht geef to God sien woord. Wann du een nieuwe Christ best, dan laat mij die motto spreken, neem veel tijd en God sien woord te zennen. Doe dat jeder dag. Doe dat en dien leven aanwenden. Zie je hoorzaam te wat du en God sien woord fängst. En du wascht en zien je noord en den geloven, wasse. Lees God sien woord, leven als veel andere beke, vriend. De schrift geeft ons moed en wist ons hoe we wassen kennen en hoe we wandelen zullen. God heeft je wassen mensen gaven gegeven, zodat ze de schrift recht uitleiden kennen, zodat mensen dat verstaan kennen en dat aanwenden kennen. Efeze dat vierde kapitel, 15e en 16e vers, zegt, en leef met wie de waarheid reden, dat wie in alle hen zegt, en arm en in wassen. Die dat hoopt is, Christus, van wem dat ganse lief toop je post is, en toop je bracht wordt, der in jedet je lenk, en doordat de tjarpe was, dat die zichzelf opboet. Als Peter van valse leren in de laatste tijd reden deed, zei hij ook dit in 2 Petrus 3, 17 bij 18. Daarom, mijn liefste, wil je dit en vooruit weten? Ziet verzichtig, dat je niet weggeleid worden door de gezaadsloze valsheid en van je standhoofd afvallen. Oberwost en ons Herrn Heiland Jezus Christus zien je nood en erkentnis. Am je het alle heerlijkheid, bij het nu en in alle eeuwigheid. Amen. Wanneer du een Christ bist, dan mocht de Heer die sterk maken en geloven. Wanneer du nog in die zin wandelst, dan weet nu, dat du ver Gott in rechter Stillstone worst, wann du die nicht betieren worst. Bedenk die, wo deine Sünde die Hand nehmen kennen und worden. Du hast voller Radung, und dem Herr Jesus, nimm am von da an aus den Heiland. O, mag der Herr jünd, dat alle dich sehen, Heilige Geist, klar machen. Gottes Segen, meine Freunde.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, waar je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je waren voor alle eeuwigheid in hemel zijn, we worden hier in je met helpen,

Nu hier wie de korte ondacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjaschke.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom to Mom. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet spreken.
2: Hallo mamas. Welkom hier vandaag bij ons Mom to Mom programma. Ik vreem me dat je aan je schuld hebt. Hier is Susie met je. En ik hoop dat we hier alle top kan een gescheine gezegende tijd hebben. Heb je al mal voor eens wat je bet en gaat nog wat je vraagt? En dat je beter is niet beantwoord worden? Daarvan handelt zich ons programma vandaan. Dit is een weitere artikel uit dat boek dat je beter wat alles veranderen deed. De schrijver nannt je vele leeuwen op voor het unbedingt wichtig en nodig is dat we God aanbeden doen. Voor je werk reden we van twijfel. Waarom dat nodig is God loven en onderbeden wanneer we ook twijfel hebben, en van deren handelt zich dort am van onze jebera nicht erhielt worden. Wir hören an sie isch ein Leid an, en dann go wie hier wieder an diesen Artikel nennen.

Ook zin en ook zindag vrij hebben van de school. En zijn papa had hem versproken dat ze dan beschouwend waren voor de typ voor een klotterboy. Ze hadden ze niet weer op van haar stad opgebouwd. Er gaf alle soorten laderen en trappen en streng aan wie men klotteren kon. Zijn papa had zich vrij genomen en nu luurde ze naar deze dag. Doof bemeed zich nu, zo ja zijn mama veel te helpen, ook met zijn schwester met het kleine bed te spelen, dat hij ook zijn mama en papa kon vrede maken. En dan worden ze aan de vrijdag, met een moord, dan worden ze voor naar de klotterboy. Eenmaal nodig komt de dag. Als het werd weer en om 2 uur willen ze de hand voor, dan zei de papa, du duft, vandaar hebben ze hem radio gezegd, dat zal dan zo erinnern. Oh nee, dat kon doch nicht sein. Doch, duft, wenn man drehend, dat könnte nu al sein, dann wollen wir nicht vor. Als kann man das so leicht ausrutschen, das fehlt hier gefährlich. Dann macht wir das ein anderes Mal dünner. Duft, wir ganz trürig. Ein anderes Mal. Na, dort kann wir da lang dir, was wir ein anderes Mal lebt. Einmal mit Papa Uhr bitte, einmal haben wir da schön, in irgendwo zu dann immer. Wenn das diese Friedrich nicht ausziemt, dan wordt het niet wat jever. Duft weer gans mutlus. Aber hij wist wat hij nu te doen had. Hij wilde erom beden dat het toch niet zo reine. Nu werd toch al zo lang dreesje wezen. Waarom zal het nu krijt en vrijdag reine? Nee, dat moet hem gans treurig. Als hij zich donderdags ons doelde, dan bed hij nog eenmaal voor een schone zonneschijn en voor schone dreie wader. En dan leed hij zich doel. Als hij vrijdagse man zijn ogen opmaakt, dan kon hij dat niet geloven. Hij tijd in een venster en wat zag hij door? Buiten alles greep en van wolte verhangen en de ganse glas weer van buiten verdrepen. Oh nee, dat ganse beden had nooit te helpen. Hij werd treurig en moedeloos en dat rijden buiten ook, ohne op te heren. En zo wie man zitten kon, zag man bloos, greve, schwore wolte hengen. Nee, dit zag niet nog op hier. Hij hielde dat de ganse familie al om vroeg des weer. Zo jent ook duft, langzaam nem des. En zich weer hij gans wuttendig. Waarom, waarom moest het kruid van doorgrijnen? Ja, zei zijn papa, dat wordt het ook niet. Aber eerst van neuer, wo wirkt het verstoene, en nu willen we alle te frustet eten. Doof weer de appetit gans vergoene. Hij wil al te frustet, want ze toch niet voren worden. Langzaam uit hij zijn bad abiet, met allem tup. En dan wil hij kruid in zijn stoof goene, als zijn kleine broeder Hans hem vroeg. Doof, aber wann du nu tijd hast, wirst du dan met mij komen, met het laatste schone huisbuur? Du versprichst mir immer, wenn du mal Zeit hast, wo ich ein größtes Haus bin. Meist über meine ganze Stufe. Ja, ich komm noch. Ich weiß, dass Hans kann ja nur der Pferde da drehen. Es war noch dünner. Lass nicht nu. Dann räumt er seine 6. Lieder all in ihrer Stufe. Duft, ich schrieb Montag so eine schwere Arbeit am Rechner. Und du wolltest das Rechner erst nicht kriegen, mein Bastardfach. Kost du mir dat mal alles bijbrengen? Wer dat je reiten moet? Ja. Duft, kom, du versprookst mir, du wirst mir dit nog vertalen. Kom, help mir dit mal. Mag mir dit mal aardietlich. Nu wist Duft nicht. Wat zal hij met Hans kunnen spelen? Eder Lieder helpen. Hij evaluiert een beetje. Wat is wichtig?

en dan wist hij oba, wat wist jij weer? Wist jij weer dat Lida en Rijkne dat verstonden deed? Dat ze maandag kon een schone arbeid schrijven. Hans, spelen kan ik met die nog Emma. Dat is niet zo wichtig. Ik moet nu eerst Lida helpen, zei het doofd. En ging naar Lida en verzocht haar dat bij te brengen, waar men dit rekenen moest. Zo verging de ganse vanmiddag. Dan ruimde mama ook al te middag eten. Als ze gegeten hadden, zagen ze ook al dat doofd zijn vriend kwam. De Jas kwam voorbij. Jas was een vrouw. Jas, wat is los? Waarom ben je van onze vrouw? Zei doofd.

Als vreemde ze dat het van de reënt. Wat? Wat heeft die stoken? Vroeg Duft. We hebben vrij en du vreest ze dat het reënt. Duft, ik en mijn pa hebben op een veld alles zo rooidem ook wie willen zaten. En mijn pa zit zo dreig als het nu al ogen weer. Ze kunnen ook nooit zaten. We hebben zo daarom gebeten dat het toch maar eindelijk reënen zal. Dat de bodem derg en derg nood weer. Dat het ook alle nog heel schoon kan opkomen. Ja, dit verstand Duft. En eerst heb je gebeten dat het niet reënt. Ze moesten bij het lachen. Ja, zei ze, we moeten God op plus gegeven hebben. Wenn we bed en een dag beden, plus een jaar voor je een en een jaar je een reën. Duft zat een stukje stil. Dan zei hij, dem haft het zo gegeven als mij van de vermoorden zijn. Ik moest even leiden. Wordt het wichtig, is het wichtig mijn zuster te helpen en dan met mijn broer te spelen. En ik stelt vast dat mijn zuster helpen wichtig weer. Ik denk maar zo is het God ook gegeven. Als het mijn gebed hier, ook dien gebed. Hij heeft onbedingt even leid, wat is wist ja. Dat ik spoes heb op de kloterboy, eerder dat het een schede ernst dit jaar heeft, dat alles goed wassen kon. Ik denk wel, God heeft ook het restje gedaan. Hij weet ook wat wist ja is. Zo moesten de jongens bij het lachen. En Duft zit, en de kloterboy voor, daar wordt het dus allemaal nog genoeg door. Doorgeven, omdat ik de zon schijnen wordt. En dan zijn we nog eenmaal voor. En nu is eerst maar wichtig dat de eerd schoon nood wordt dat alles goed wassen kan. Tien jaar ook wel wiet versnellen om eens wat beden. En God had ook niet zo dit maken als wie ons het vrijgesteld hadden en als wie ons het gewenst hebben. God weet wat het rechtig is en hij wordt het rechtig maken.

De Van Doorsreers wist hoort ook van het rijend. In een wieden land, China, leeft een handelsman. Hij leeft met zijn 6-jarige kind alleen. Dat jongte moest hij met zijn papa met op arbeid, moest dort leren bezit bij zijn papa en zo oven zijn ze zijn typen huis. De mama wil sterven en nu leefde ze zo arm typ zijn twee. Op zondag dan arbeid de papa niet, want hij loopt gans al aan Jezus en vertelt zijn jongte ook eenmaal daarvan en zegt, dat reed te van wie zast door arbeidde. Dem zevenden dag haf God ons die gift hem uitruhe, en dort wel wie ook eenhullen. Zo als jeder zondag, jente ze vermiddag typ te ondacht, dan oute ze schoen ermiddag typ, en dan jente papa büte op een goos en verduld traktate, en vertel de menschen van Jezus, wie du om triets voor ons olm gestorven is, en wie läuft voor ons olm haft. Vandoor wie war der zondag, en büte reendet schändlich. De Handelsmann voelde zich ook zo jammerd. Hij had de ganze wereld schwoer je arbeid. Nee, dacht hij bij zich. Vandoor ga ik niet traktaten verdollen. Aber als hij jette hadde, vroeg zijn kleine zin, Papa, wat zetst du nog? Wist du nicht gewoon op in traktaten verdollen? Jo, nu plogde moge te wissen. Aber woitst du mijn kleine? Zei de papa, te zijn kleine poeta, nomam op een schuld. Van daar waren tjone mensen op een goos zijn, bezins reitel den reien, en dan nog, bij dit wader, vertel we ons nog, oba papa, we hebben je warme kleider. Jo, oba, papa, du brokst ook niet, eit zoi dat, du bist wertlich moed, kon eit dan goene? Jo, de pa wist niet zo rechtig wat hij antwoordde zo. Papa, eerder geloofst u dat God tjone raden wel van het reien. Reed God niet van het reien? Doch, zei de papa dan. Na dan blijf du maar benne, eik goe. De papa gof zijn zeen drie traktaten en zei te am. Kom aber voorts nu huis. Du woitst dat wat nu am ne warme tijdisch dies der büte en dat du die nisch verzilst. De papa dachte, drie traktaten wat alpinisch leus wora. Zo jen poeter trok zijn gumstuifle on, trok zich ook zijn reenjak on en jen ruta. Dat reien buiten in de wind, die weet zo schrijtlich stort. En poeite jint op een goos. Het weer werkelijk zo ja weinig mensen. Hoe jint op de grote goos. Doe jint toch eenmaal waarder een mens. Aber die willen ook niet stonen blijven, zich met hem vertellen. Die willen alle bloes gans pienisch naar huis en in een warme thuis nemen. Hij ran en praagde de mensen, zullen toch gans kort stonen blijven. En draaide een pienisch een traktat in de hand. En zei, dan leest het even thuis. Dat is ook schoon. En wanneer hij dat opgegeven had, dan bid hij, gans boos in zich, dat God toch zelfs werd de mocht aderst.

Ze wordt ook twee traktaten los. Over het redden, dat wordt hij niet los. En dat wordt al eenmaal door haar schema buiten. Een schoon mens, wiet en brood te zonen. Wat zal hij? Over zijn papa had hij gezegd, kom naar huis, wanneer je alle drie traktaten verdoeld hast. Dat wil hij ook doen. Hij wil eerst naar huis komen, wanneer hij alle drie traktaten afgegeven had. Lieber, daar komt zo'n mens. Hij ziet naar een goos en een andere. Hij ging bij de nächste grote goos, maar ook door wie zo'n mens te zonen. Da dacht hij, wanneer de mensen niet naar mij komen, dan moet ik naar de mensen gaan. Hij dacht ze, het eerste huis wat ik nu traf, daar waar ik putter, en dan geef ik dit af. En dan kon ik ook naar huis gaan. Hij zag ook bij dat huis weer licht in. Hij ging bij de deur en putterd. Bum, bum, bum. Aber da wird schon Mensch. Tonja kam am Upmorgen. Hoi lüht ein bisschen. Dann klappt er noch einmal ganz lüht. Aber warte, kommt schon Mensch. Aber hoi hielt, du es wer Benne. Wer ist da bitte? Hielt er von Benne eine Stimme. Ich hielt sich nicht so erschaftig an. Nee, dachte ich. Nu habe ich all zweimal geklappt. Nu klappe ich noch einmal. Hoi klappt ganz lüht. Bum, bum, bum. Mok doch op, als wellen wat jewe. Wie wellen nust, prallt van der Bennen stem. Na mok doch op, zegt Peter noch einmal. Nu kom ne ältere Freundin de der. De sach so schlecht uit, trürig zieht sie uit de Ogen, en ganz mütlös. Eitziet, zegt Peter dann. Mokt op. De Früh mokte der eins wieder op, en hoi gof ab de Traktat nu. Dankeschön, zegt sie. En klopte der war dat te. Es war für jün beide, zegt Peter. En jen davon. Hoi kom ne huis, en hoi verjedet ook nisch. Ook van durchs ovens, vor disse früte beide. Hoi sagt, dat doi hodet aber wertlich so ja nodig, dat et vor der bed, so trurig aus doi tjeed. Ook de ganze wert, boten nächste zindag, emma wade bed hij vor disse frü. Hoi vertal zijn pa dat gar nisch. Hij dacht, dat heeft sorry genoeg. Den wou ik niet nog dit vertalen.

Als ze op zondag waren te ondag komen en teup zoten en hoorden wat ze eind uit de Bibel verlezen en de schone leute metzonken, dan waren ze gewoon schaftig. En deze zondag werd waren ook al veel beter. En de papa vreed zich, hij wordt van door ook gewonnen en waren traktaten verdolen. Als het schlussleut gezongen hadden en de godsdienst uit weer, dan stond eine öle Tante ab en zei, durf het zijn woord vertalen? Jo, wel is. Ola zade zich nog eenmaal aan en hoorde toe. De Tante vertelde, bemutler zou je worden weer. Ze had nu een halve jaar haar man verloren, want al lang schwer krank gewesen en toch weer er dat zoja schwer gewesen als ze den verloren had. Als er zijn dan nog weer bij een aanval te doden komen, dan weer ze gans moedloos geworden. Ze hadden gans abgehit te beden. Ze hadden geen moed meer gehad te aandacht te komen. Ze hadden angefangen te twijfelen. Als het werkelijk nog gaf en God bent mensen goed weer? Nee, er werd niet goed. En ze werd ook gans treurig. Ze hadden zo treurig en erhoorten. Dat ze geen last meer hadden gehad en de Bibel te lezen en ze weer gans van schmolen was opgekomen. En als nu, laatste zondag, ze zo diep vertwijfeld geweest en paar had aan het dieet putterd, bij zijn schrijdelen reën, wo ze je zoon had werd waar er buiten weer en in haar benen nog veel slimmer, dan had ze zich vast vernomen, ze moekte die niet op, ze wilde geen mens zoon. En ze vertelt weer, ze gelooft dat we een engel gewezen, dat we zo'n kleiner mens in de weer komen en had haar wilt van God vertellen. Ze had hem aber niet uitgehorst, aber de had haar een schrift geloten, wenn ze dan ook gelezen had. En daar had God haar zoveel moed gemaakt en ze had zoveel nieuwen moed gekregen. Ze wil vandoor met de ganse gemeente teup dem Herrn danken. Danke, dat de Emma nog reed en ook te haar reden doet en ook haar waarde had niet een mutje geeft.

De ganse gemeente stond nu op te mijn bed. En ze beden en dankten dem Herrn. En als ze vandaag naar huis gingen, zei Peter te zijn pa. Papa, wat je woord? De vrouw van de opstand. Bedeer wie het jane zindag. Het heb je de traktat gebracht. Nog dollar, vrede pa zich nu. Dat hij zijn Peter had laten ook bereien gonen. En de mensen van God vertalen. En hij wist dat, we wisten dat wij ook andere wieder vertalen van Herrn Jezus.

Hallo Tjenja, hier is Toon de Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tjenja life en dat hij wil gaan dat de Tjenja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Ein sehr wichtiger Brief. Maar nu wil ik eerst in Filippa kapitel 1, verses 3 tot 7 lezen. Je zegt het is dit. Ik dank mijn God, wanneer ik aan je denk. En wanneer ik voor je alle bid, bid ik voor je met vrede. Wens je om evangelium deel nemen van eerste dag aan wat van deel. Ik heb door een goede hoopning dat die dat goede woord in je aangevangen heeft, die wordt dat ook voordig merken wat aan Jezus Christus zijn en dag. Wens ik je hem hart heb, is dat gans recht van mij zo van je te denken. Of ik in tweede zie of zes woord voor dat evangelium strijd en ernst doe. Je hebt een aandeel aan de genood die mij geschenken is. Een zeer wichtiger brief. Jamie kijft op ihre Bleistift, als zij door zaad en proeft uit te rabbelen wat ze schrijven zal. Wat deest du? Vroeg haar jongere broeder Jaas. Is dat die schuilarbeid? Jamie draait haar kop aan en twee. Nee, ik schrijf een brief naar Emtje Alfred, zei zij. Heist de misje nou wat im Horstheim en in onze twee gereden deed. Ik geloof niet dat hij die woord aan hem denken houden, zei Jaas. Oh, ik weet, zei Jamie. Aber ik dacht, wens hij niet bevriet is en hij weet of alleen in dat dorp schoffen deed, mocht hij dit vielleicht veel rekenen. Adelige deel Lothar en een kleine, doelgerandet kutje zat een zeer meide missionar zich door bij Dash en wist zich dat schweit van gezicht. Hij weer moedloos van zo lang en zo alleen schoven in zijn hart. De arbeid door dit heim zo zeer zag weer en eenmaal dacht hij dat hij zou bloos opgeven en terug naar huis voeren. Vielleicht zal hij bloos opgeven met deze missionsarbeid. Hij checkt naar de post in zijn hand. In dit port van de wereld weer de brief zeer knap en hij wondert over de lange kwark wat de tjentliche handschrift op boven had. Hij strekt den brief en betracht en fangt aan te lezen. Goeien dag, Emtje Alfred, zei dat. Ik wil die bloos zeggen dat we alle aan die denken en voor die beden denken. Mij geval dat zeer als du im Horst naar onze church kijmst. Ik hoop du hast du eine goede tijd. De missionar frintelt en blijft beim lezen. Mij denkt dat nog wat du ons vertelst wegen geloven aan God han. Ik wil proeven meer geloven aan God te gaan. En wen wat du aanzetst en wat du nu deest, wil ik ook een dag een missionar zijn. Dankzij voor die hulp en lief, Jamie. Emtje Alfred zat door voor een paar minuten. En dan bedankte zich aan God voor den einfache brief en voor die arm had meegemerkt. Vielleicht is dit waar God mij wel weiterlote dat hij mijn dienst gebruiken wil, dacht hij. En vielleicht veert mij ook mijn geloven. Hij frintelt als hij door dat venster rutschikt en zag waar de tjenge door im zand spelen. Dan neemt hij zich een blad papier. Hij moest een dankbrief terugschrijven aan deze persoon wat hem had zo meegemerkt. Nu haak ik nog wat vrouw voor die. Denkst du nogmaal aan missionaren en wist waar ze schoffen om de goede Noorrijk weer vertalen? Weetst du dat missionaren eenmaal zeer einsam en meid en moedelijk zijn? Kennst du irgend missionaren? Hast du mal gedacht aan waar du die wist kunnen moeten spreken? Sogar een kind kan een einfache brief schrijven naar een missionar. Du wirst vielleicht niemals weiter, wer verwirrt dat is, te zijn mensch, wat du weet of is. En vielleicht wird ein Brief von dir irgendein Missionar veel Mut geben. Warum schreibst du diese Weg nicht mal ein Brief? Nu heb ik een Vers hier für jen te uitwendig leren. Dat is in Sprüche 25, Vers 25. So als kalt Water für einen dorstigen mensch, zo is een goede Noorrecht die van wiet of tjemt. En onze gedanken uit deze geschicht zijn, schrijf no missionaren. Nog eenmaal,
Schreef mal na eine Mist je na.

Dank zijn Tjenja voor en je schuldzaamheid om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreugd, want je wilde niks in zware hartje willen, nur de aandacht van jeder dag met Jezus.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier weer een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: De klok is 8.
1: Gott sin tweedet leerprogramm. Van deiner van de bank no wirtschafter. Doris en ik hadden ons adliche monat nodem, dat ik mijn ersatdienst in Paraguay aanvang, getroffen en weer een zeer in live. Een jaar en 3 maanden nodem dat wir ons troffen, bevriet wir ons. Dit is wat zij dat beschrijft. Ik wil een Eheman, wat hem haar met zijn ganse hart leeft, en daher bid ik dat hij Victor met hem heiligen geest vallen wordt. Ik wil niet bloos een man, wat bloos een Christ weer, en om zondag te kerk, om medweg de Bibelstand voer, en hem koor zong. Nee, ik wil een Eheman, wat Jezus werkelijk leeft. Nodem dat wir adliche mal taub gewast wären, vroeg Victor, wel we beden? Ik moest mijn odem waren zijn te holen te kriegen, wie in mijn hart verfreid abplotst. Dort weer, wofür ik gebet had. Een Eheman, wat Gott werkelijk leeft en zich niet bloß verdeed. Ik wist nu, dat Gott mijn gebet beantwoord had. Dis man leeft im Herrn werkelijk. Ik, Victor, fang aan, an meinen Raub te denken. Jesliche Dienst wie fein, en mi jengt dat predien schein, ob ik feilt einen Drief en dat geschäftliche te arbeiten. Dit ward eines Tages noch storcher aus ik los. Du wirst die van den Handwerk nähren, du wirst gesehen sennen, du wirst dat Gott haben. Psalm 128, Vers 2. Da ich diesen Aufschnitt vernomme ich, wo Gott seht, ich will nicht, dass du an der Missionsarbeit nennst. Und euch steht, weil ich, dass du meine Diener versorgst. Go am Wirtschaftlichen nern, und sei du noch, dass meine Diener dort Gott haben. Jo, Herr, antwort ich, wenn deine Diener für die Kranke beten, dann waren die Jesus.

0: De klok is neien.
1: Marius, god amar nuk famine zirut. Scheinbar a top te zijn, ich. Ein leid zag ich. Noch einmal war a famine zir de top in god zin huis. Spet se quest zijn ich jessen wat wie het laatste top vier nech. Frieda han jessen bed. En van die awara. En, wanneer we met eens niet kunnen, daar moeten we antwoorden wat verliert het weer. Niet zo dat het zelf, ja. Kunnen weet wat de half wat er om eens verloren zit, dan maakt dat wat de half gehoord, dus het ook veel met ons, wat we dan omhaan en wat we alles kennen dan. Kijk, ik had je dag hier in deze predikt van jou te reden, was het van zorgen of vrede haan. En ik ga eier van dat gereed, het is een klein beetje even door twee. Ja, het was het nog waragons verschieden, maar daarna, weet je, wanneer, ik weet niet meer, falls ik voor mij persoonlijk, met z'n van dit jaar met z'n onderscheid, dan weet ik me niet zo veel door Nellot aan Weihnachten. Ik denk, we waren ons waragons Nellot, en wer geboren is en al zijn. Maar als we dat niet zo'n abregen, ja, falls ik me niet met z'n, maar nu hebben we wat andere volanciën door abregen dat. En ik geloof, wie zijn het beste engel gewaand, maar wie looten dat niet? En wie willen dat niet looten? Deze arrechte zorgen, wat ons vierten willen, zo zorgvuldig meer, dat we niet looten. Maar wie willen dafür beten, dat God ons beschützen dat voor al zijn andere zorgen. Zorgen, maar vrede hebben. Zo word ik de timer van jou naam. En hier einmal te de begeleistung noch Gott ans Fuder, an Jesus Christus ans Haar, gün Gnut in Fried schenken. Philemon Vers 3. En du da einmal ne Philippa Feier saß, en du habe diesen Fall, wo das sag, ich ihn um nisch, lud Gott mitbeten, in Prachten, in Dank schenken sei, der alles weit wird ihn fehlt. So, wenn das Haar alles weit, was uns fehlt, und wir dort haben können verstehen, dann brück wie nicht sorry, nicht? Aber das, für, was ich sage, das hat ihr für selbst, wir haben eine Wehsorgen. Ja, wir haben Sorgen, aber die sind so verschieden. Und die werden uns immer mit nennen, loten, was ja wieder mit

De klok is 10. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Dit is de 14e boodschap over de Efezebrief. Hier het ware Johannes. Ik vreem mij junt ware alle te bereisen. Onze vervoerders dachten, ze kunnen ihren Glauben in Rusland niet meer zo uitleven, als ze wollen. Dat wie een poort van den Grund, waarom ze Rusland verleiten. Op een schoof zijn dan ook in de 20 jaren en dan waren in 1948 uitgewandert naar Mexico en Paraguay. De Mennoniten, wat in Canada blijven, hebben zich over het ganze land verspreid. Zeer vele komen dan later ook uit Rusland uit, en zo heeft het vandaag al in meest alle grootsteden in Canada Mennonitische kerken. Winnipeg heeft zeer veel Mennoniten. De Heer heeft het Mennonitische volkje in Canada wirtschaftlich zeer gezegend. Aber ook in de gemeenten heeft hij in de laatste 50 jaar zeer gewerkt. Besonders in de 50 en 60 jaren gaf het in vele gemeenten een geestelijke erwartung. Daardoor komen vele jonge mensen tot geloven aan Jezus Christus. Dat gaf niet het leven in de gemeenten, in de missionszijn was. Vandaar heeft het zeer veel Mennoniten in de missionsarbeid om de ganze wereld. Dat is ook de grond waarom de Heer ons raden deed. Hij raadt ons niet bloos doorwegen dat we zullen in den hemel komen, maar dat we am deinen zullen. Wann wie ons Mennoniten volk deze waarheid worden klar erkennen, dan kon durch ons de ganze wereld met het evangelium bekannt gemaakt worden. Wann du een werkelijk kind Gottes geworden bist, dan wirst du ook bezorgd zijn, wo du den Herrn met dine Gaven deinen kost. Nu wel we dan waren in Epheser kapitel 5 en dan checken in seinen, wat de Heer ons vandaag door u te leren heeft. We zijn nog immer in Epheser kapitel 5, waar Paulus de Epheser leert wat zo recht tot de Heiljung gehören deed. Wie wären dat laatste mal wat vers 9 gekomen? Wel we ons vers 9 wat 11 nog eenmaal verlesen. Wandelt wie die Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und prüfet, was da sei wohlgefällig.

Met dit sluit we het programma Wara af en laten jullie aan ons Wara toe te horen. En bij deze gelegenheid mocht ik ook aanloden ons te bezeken in onze godsdienste aan Nijstedt in Kampen 22 Blomen Uurt om zondagsmorgens klok 9 tot de zondagsschool en klok 10 tot de hoopgodsdienst en dan zondagsuwis klok 6. Een godsdienst met een programma. Abwara hierin.

wanneer je een Bijbel te hand hebt, dan leest nu met mij op uit Jacobus kapitel 5, de verse van 13, vers 20. Hier schrijft Jacobus aan zijn lezers: Haf van jun irgendwer te lieden, dan lot am beden. Es irgendwer glücklich, dan lot am dankleider singen. Es van jun wer krank, dann lot de älteste schütte gemeint kommen en ewa am beden. En an Jesus sine nomen met eil en rieven. En dat die beden am geloven, wordt den kranken helpen. En de haar wordt am oprechten. En wann hij zin begonnen haft, die wordt am verjeft worden. Daarom bekannt jene Sünde einer zum anderen, dort die kennen geheilt worden, en bet einer für den anderen. Einen gerechten Sinn ernstet Gebet haft eine große Kraft, en kann viel utrechten. Elia, wie ein Mensch Jerusa aus wie, en hij bet ernstig darum, dort het nicht reinen soll, en dort rein 3,5 Jahre nicht. En als hij wader bet, jij de hemel den regen en de eerd bracht waar de ere vrocht. Mijne breide en zestre, want van jund irgendwer van de waarheid waag bistat en am dan weer terugbrengt, dan zal die weten die den zender op zijn erwaag omgehold haft, haft zijn zeil van dood geraad en wordt veel zender toedaatje.

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 679. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 679.

Maar nu is het programma te zien zijn, laten we weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te stralen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen tot de vandaagse zending hebben, schrijft ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie. Wat ons am einen Weg waren hieren.

Goede Marius. Nou, wat gaat het kosten dat van de oorsperre dat die dat schoen gaat? De een maand, wie is zeer positief. Hij zegt am jink dat amma schoen.